0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: 6 uur, Top Headlines, krijg je van Loren.
5: Een goeiemorgen. Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Trump heeft daarover een presidentieel besluit uitgevaardigd. Normaal mogen alleen landbouwmachines rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS. En de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In Geel-Oost op de E313 is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur stapte op de pechstrook uit om een andere chauffeur te helpen die in pannen stond. Maar net op dat moment reed een andere vrachtwagen hem aan. Dat overleefde de man niet. Het parket onderzoekt het ongeval nog. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun 4e groepswedstrijd verloren met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde, nochtans 0-1 voor, maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
6: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
5: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Frankrijk is leider met 10 punten. Italië volgt met 7 punten. En onze Duivels hebben 6 punten. Turkije is laatste zonder punten. Over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 22 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en regen bij 22 graden.
3: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
7: Goedemorgen, goedemorgen, sunshine.
8: Ah, het is dag van de Duitse taal zeker
7: ja,
8: vandaag.
7: Zeker, ja, een beetje in thema blijven. Hè.
8: Ja, goed idee, goed idee.
7: Afmaken! Oh.

0: Entschuldigung, ik liet me even gaan.
1: Amai, ik was echt bang.
0: Ja,
1: oprecht.
0: Ik snap het. Als ik in thuis begin, dan gaat er een potten knopen. Dat is echt niet goed.
1: Dat heb ik gehoord. Ja. Wat waren die frustraties?
0: Nee, helemaal geen frustratie. Als ik denk aan thuis, dan denk ik altijd aan afmachen. Kan er niet aan doen.
1: Ja, die mensen roepen naar je.
0: Ja, dat zijn echt zo. Die mensen kunnen ook niks rustig zeggen. Dat is alsof dat ze. Allee, dat is geen verwijt, hè, want er zullen ongetwijfeld sympathieke mannen zijn. Maar dat is ja, gewoon iets dat mij opvalt. Enfin, goedemorgen. Het is 5:05 op deze dinsdagochtend.
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Maar ik wil toch nog eventjes de meest geliefde Duits sprekende man in het licht zetten. Heb je enig idee over wie ik het heb?
0: Nog niet, maar dat zal niet lang meer.
1: Ik ga misschien gewoon eventjes laten horen.
0: Ja.
3: Maar ik moet zeggen, als ik op dit moment geef ik een strafschop, geef ik een elfmeter. Waarom niet? Omdat het een ongeluk is.
1: Voilà.
3: Per ongeluk springen die
1: per ongeluk.
3: Ja, ja.
1: Laat ons eerlijk zijn. Iedereen heeft toch Duits geleerd aan Jean-Marie Pfaff?
0: Heel sympathico.
1: Heel sympathico.
0: Heerlijk.
3: Ik kon even goed op die moment kon niet zagen.
0: Ik kon even goed. Oh, fantastisch.
2: Jouw dagelijkse dosis.
0: Ik zou zeggen, als ik een dagelijkse dosis wil te horen, ja, stuur het door in Top Radio BE.
1: Dat moesten ze je zeker sturen. Misschien is dat een goed idee om een Duits nummer te zoeken of zo.
0: Ja, misschien,
1: om die dag te beginnen.
0: Ja, absoluut. Dus misschien wel een leuk idee.
1: Ik ben wel aan het zoeken. Ik weet niet of ik Duitse nummers ken, überhaupt.
0: Zeker wel. 1, 2, Polizei.
1: Ah, ja, tuurlijk. Zo eentje.
0: En het alomgekende. De Kenkraft 400.
1: Dat wordt toch niet gezongen? Ja, dat is wel Duits, zeker. Dat is waar.
0: Wat wil je horen? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan hoor je hem zo meteen wel.

0: Weer Schaffendas.
1: Oh.
0: Ja, marshmallow en another drink.
2: Wow. Weer drinkendas is dat meer.
0: Ah, ook goed.
3: De dagelijkse dosis van...
0: Mick, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hey, hey, zeg, vandaag de dag van de Duitse taal. Vertel eens, welke track zou jij graag willen horen?
4: Wackelcontact.
2: Ah ja, dat is ook in het Duits.
0: Ja, dat is inderdaad in het Duits. Mag ik eens even een heel eerlijke vraag stellen, Nick?
4: Ja.
0: Als je kunt kiezen tussen dingen als 1, 2, Polizei, Kenka 400 en weet ik veel wat allemaal, Duitse parels die er bestaan op deze prachtige aardbol, waarom kies je dan voor Wankelcontact?
4: Dat is zeker iets anders.
2: En omdat dat, eerlijk gezegd, Nick, tussen ons gezegd en gezwegen, het mooiste Duitse pareltje is wat er bestaat, toch?
0: Pardon?
4: Ja, de meningen zijn verdeeld.
0: En daar gaan we het bij laten. Nick, dankjewel. Fijne werkdag, fijne dinsdag.
4: Ja, dankjewel. Ja, ja.

0: die 60er Jahr. Die klirren nur länger vor, die gingen öfter aus. Da haut die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Möbelstück.
1: Kan ook schoon zingen, die mens.
2: Mooi, vol passie zo. Ja,
1: absoluut. Ik vind het mij toch even in naam van dit voltallige programma even te excuseren voor de hersenschade van
2: nee, is okay.
1: Serieus, van ene Bram. Ik hoop echt dat die mensen nog te boven komen.
3: Zometeen in de ochtendclub.
2: Dan gaan we het zeker en vast te boven komen. Maar er is ook een nieuwe poort die binnenkort zijn intrede doet. Oh. En... ja, het is een extraatje.
4: Ah, ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder, lievers?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
6: Simo!
7: Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Ja, dat is Loesje.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
10: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
11: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
10: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
11: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
10: Ramen, deuren, veranda's?
12: Reinaars Aluminium.
11: Vind je vakman op reinaars.be.
13: Wij zijn tevreden over uw werk.
14: Maar?
13: Nee, geen maar.
14: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
16: Hey, die van ons die lust hem al als hij bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
15: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
18: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
19: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
18: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
19: En klanten altijd tevreden.
18: Google liegt niet. Meer dan 1005-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
10: Ramen, deuren, veranda's?
12: Reinaars Aluminium.
11: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Ik heb opnieuw drie zaken die vandaag in het nieuws zitten die je zeker moet mee hebben voor je aan je dag begint.
1: De drie van Louis.
0: Het nieuwsblad heeft het over iets nieuws dat zijn intrede doet. Dat is de alcoholpoort. En
2: pardon?
0: Die moet dronken bestuurders van de weg houden. De alcoholpoort.
2: En waar staat dat? Wat?
0: Ja, het gaat over een parking, een bepaalde parking in Hasselt, die zo'n poort krijgt, zo'n alcoholpoort. En dat is eigenlijk gewoon een slagboom waarbij je een negatieve ademtest moet afleggen om naar buiten te rijden.
2: Oké, okay. Amai.
0: Dat is volgens mij positief. Het enige wat ik me afvraag, stel, je hebt een positieve ademtest afgelegd, dan zit je dus vast op die parking. En dan raak je er niet meer af.
2: Ja, of toch niet met een auto.
0: Niet met een auto, ja. Maar dan heb ik zo het gevoel dat gaan dan vier dronken mensen hun roes aan het uitslapen zijn voor de slagboom. En raak je er zelf als nuchtere persoon niet meer af.
2: Ja, ik vind dat wel een beetje verregaand, maar goed.
0: Ja, zo. Het is iets nieuws wat zijn intrede doet dus. Dan Belang van Limburg schrijft over, na besparingen is het extra tijd voor gemeenten om begroting aan te passen. Ja, gezien de Vlaamse regering heeft beslist om subsidies voor gemeenten terug te trekken, moeten gemeentes dus ook opnieuw beginnen sleutelen aan hun meerjarenbegroting. Normaal gezien kregen ze tot december daarvoor, maar nu krijgen ze dus gewoon 6 minuten extra tijd.
2: 6 maanden.
0: 6 maanden, ja. 6 minuutjes, dat is in de voetbal.
2: Start! Ja.
0: Nee, 6 maanden extra tijd. En dan nog het laatste nieuws. Bpost verkoopt nu ook energiecontract. Ja, ze voegen dus een nieuwe dienst toe bij Bpost. Je kon al bankzaken regelen, gsm-abonnementen kopen, zelfs alarmsystemen voor thuis regelen en nu dus ook energiecontracten afsluiten.
2: Is dat dan omdat ze die krantenbedeling zijn kwijtgeraakt of zo? Dat ze daar een beetje proberen extra winst op te... Ik snap het niet goed.
0: Ja, ik denk dat ze ergens extra inkomsten moeten zoeken. Ook niet zoveel mensen versturen nog een brief of zo tegenwoordig.
2: Nee.
0: Dus het is ergens wel logisch. Maar goed... Ik heb zo stilletjes aan de indruk dat die B van Bpost een beetje voor bazaar of braderie begint te staan.
2: Maar ja. Mooi, dat gaan ze graag horen. Ja. Ja, nu dat ik erover nadenk, ik wacht eigenlijk al een dag of 2, 3 op een pakketje Doet de Post. Dat ook nog? Of,
0: ja, heeft u een afspraak kunnen maken voor 5 uur, meneer? Anders is het een moment.
2: Ik vrees ervoor. Toch nog een week of 2 wachten, denk ik. Allee, jongen, energiecontract afsluiten bij Bpost, waarom niet?
0: Wens u daar een postzegel voor?
2: Ja. Ha ha ha.

0: Je kan vandaag de dag veel meer doen in een B-postkantoor dan enkel een pakketje ophalen, afhalen of versturen. Ophalen en afhalen is eigenlijk hetzelfde. Maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. Zo kan je sinds kort of vanaf binnenkort, wat was het?
1: Energiecontracten gaan afsluiten.
0: Ja, voilà. En ik heb nog iets ontdekt wat je zo kan doen in een postkantoor. Waarom? Waardoor ik ons bijna had ingeschreven in een visclub.
1: Hoe dan?
0: Ja, dat... Dat vraagt wat meer tekst en uitleg, zo meteen.
1: Oké, goed. Ondertussen onderweg twee plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest richting Antwerpen op de E313. 20 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook op de ring rond Gent richting Zeilzaten verlies je een kwartier tussen de Brugse Vaart en Evergem.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot. Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh. Oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: De Mistje Dutchess van Connections.
8: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
5: Tjuh, dat heb ik gemist.
6: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten, gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.

0: Vandaag dus in het nieuws. Je kan je energiecontract gaan afsluiten in een Bipost postkantoor.
1: Dat is een extra dienstverlening die ze aanbieden.
0: Extra dienstverlening.
2: De Ochtendclub.
0: Ja, en Bipost doet eigenlijk nog veel meer dan enkel pakketjes bezorgen en brieven ronddelen en weet ik veel wat allemaal. Dus ook energiecontracten afsluiten. Je vindt in sommige postkantoren ook een BNP Paribas Fortis-punt.
1: Je kan ook gsm-abonnementen afsluiten of zelfs een alarmsysteem voor thuisregelen. Het is allemaal mogelijk in je Bipost-kantoor.
0: Bongo-bonnen kopen.
1: Voilà, kan ook allemaal.
0: Waar.
1: Ja.
0: En, wist ik niet, ik heb iets ontdekt waardoor ik ons bijna heb ingeschreven bij een visclub.
1: Ah, vertel.
0: Ja, je kan in een Bipost-kantoor ook visverlof krijgen. En dan dacht ik, een paar dagen extra verlof, dat wil ik wel.
1: Dat is niet hoe het werkt, hè, Brian. Visverlof is geen vakantie om te gaan vissen, hè, voor alle duidelijkheid.
0: Nou, wat is dat dan?
1: Dat is gewoon een vergunning dat je mag vissen. Dat is geen verlof, geen vakantie.
0: Daar krijg je dan verlof voor?
1: Nee. Gewoon een vergunning, dat is gewoon, dat heet een verlof in plaats van vergunning.
0: Oké, en waarom heet dat dan een visvergunning en geen visverlof?
1: Nee, omgekeerd. Het heet visverlof in plaats van visvergunning.
0: Oké, en waarom is het dan niet zo?
1: Ja, je mag het ook niet te simpel maken, toch?
0: Jongste. Ik zou dat wel willen. Een paar dagen visverlof, zo'n beetje te stoeven met een hele grote kast.
1: Zeker.
0: En zo op Instagram te zetten. Oh, ik heb een schoenen van.
1: Ja, fantastisch. Van die foto's. Zo'n mensen die poseren met die grote vis. Ik vind dat zalig om te zien.
0: Om dan de vis terug in het water te gooien.
1: Ja, maar goed. Je hebt hem toch even gevangen. Hè.
0: Ja, je hebt toch even vast gehad.
1: Uiteindelijk zijn er ook mensen die gaan lopen en die dan op hetzelfde punt terugkomen. Hè. Dat is een beetje hetzelfde. Hè.
0: Ja, Louis, dat is zeker. Ik niet, in elk geval. Nee, visverlof. Ik wist niet dat het bestond. Dat je echt een vergunning nodig hebt om ergens te vissen. Maar misschien ligt dat aan mij. Kan je dus ook regelen in een Bipost-punt. Zit vandaag in het nieuws dat je daar eigenlijk veel meer kunt doen dan enkel een pakketje gaan afhalen. Dit is Stardust bij Top.

0: Lukt dus, hè?
1: Je begint over vissen en meteen is er iemand die een foto met een vis in zijn handen doorstuurt. Dat is standaard.
2: Ik vind het toch mooi. Allee, ik vind dat cool om te zien, ik ga dat eerlijk zeggen. Ja. Ja.
1: Ik vind het ook grappig dat die persoon een Playboy-trui aan heeft. Dat is zo grappig. Eden, dankjewel voor je foto in de Top Radio BE-app in elk geval.
3: Straks in de Ochtendclub.
2: Ja, een warme oproep aan alle personen die in de farma-industrie werken. Want het is een belangrijke ochtend voor jullie. Oh. Het enige wat ik al kan zeggen, hou je Top Radio BE-app dicht bij jou, want je zal hem zo meteen nodig hebben.
4: Schatje, wat doe jij op die ladder?
5: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
6: Amai, jij ziet er goed uit.
5: Amai, jong toch. Ik zit hier staan in de buttlucht, hè. Werk ik bij Varrobice Panels. Met de kroon en boven het dak. Maar zeg, bij Varrobice Panels zoeken ze in feite nog mensen, lek of hij, hè. Mensen die liever een naam dragen dan een plastron met goesten en die niet benauwd zijn van doorten.
6: Varrobice Panels?
5: Dat is zeker dat maatje. Lustert, gastjes. Een goeie tip van MC Drummer, hè. Alle dagen leuten en in de verske lucht, hè. Ah wel, misschien moet je bij Varrobice Panels komen werken. Varrobicepanels.be. Wunder en werk voor je.
7: Opgelet, grote renovatiewerken. Want Bies wordt Build. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op Build Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BUILD2026 via build.living.
3: Op ons terrein vol materiaal zorgt er één iemand voor orde in de chaos. Eén held.
8: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
3: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
7: Opgelet, want Bies wordt Build. Laat je inspireren op Build Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via build.living.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: ochtendclub.
1: Elke ochtend voegen we iemand nieuws toe aan onze ochtendclub. Die persoon moet voldoen aan een bepaald criterium. Gisteren was dat Christophe uit Adegem. Dat was een fietsenmaker. En hij had zelf iets nieuws in gedachten. Hij wilde heel graag dat we op zoek gingen naar iemand die werkt in de farma-industrie.
2: En dat is een redelijk ruim begrip, de farma-industrie. Dat kan iemand zijn die bij een apotheker werkt, iemand bij een farma-gigant, iemand die daar de burelen kuist, kan ook. Ik bedoel, als je iets te zien hebt met de farma-industrie, dan mag je van je laten horen. Bijvoorbeeld, er zijn, ik weet dat, heel veel mensen die met zo'n met medicijnen rondrijden.
1: Ah ja, die zo naar rusthuizen gaan. En apothekers en zo voor medicamenten te
2: leveren. En ik weet ook dat in heel veel van die camionetjes top gewoon aanstaat. Dus als jij zo iemand bent die op dit moment aan het luisteren bent en je denkt van...
3: Let's go.
2: Kom maar door.

0: Elke ochtend voegen we iemand officieel toe aan onze ochtendclub. Die persoon moet wel voldoen aan een bepaalde voorwaarde. En vandaag is dat die persoon moet werken in de farma-industrie.
1: Welkom in de ochtendclub.
2: Ja, heel wat berichten zijn binnengekomen, maar blijkbaar hebben die mannen het allemaal ontzettend druk.
0: Die staan meestal wel onder redelijke tijdsdruk, dat weet ik wel.
2: Ja, wel, ik heb al een aantal mensen proberen bellen, maar ik krijg eigenlijk niemand te pakken. Zal ik nog eens één keer proberen
0: met nog
2: Christophe?
0: Eens,
2: ja. Ons hopen dat hij opneemt. Christophe, hij werkt voor Eurotrans Pharma als leverancier. Dus hij rijdt in zo van die camionetjes rond.
0: Allee,
3: Christophe.
2: Ah. Ja.
0: Nee. Ah, oei.
2: Dat is volgens mij. Christophe, neem eens op, man. Wat is dat? Dat is jammer. Anders had je nu toegevoegd geweest in de ochtendclub.
0: Maar goed, nog altijd welkom, Christophe.
2: Zeker. Maar als we je bellen, ja, dan...
0: Moet je opnemen ook, natuurlijk.
2: Christophe, merci. Fijne werkdag. Ja, yo. Voilà. Ben jij iemand die dus in die farmasector werkt? Of ben jij iemand die elke dag een pilletje moet pakken?
0: We gaan dat erbij sleuren. Kom, dat mag ook van eerste keer.
2: Kom maar door in de Top Radio BE app. Dan ben jij misschien wel straks een van de gelukkigen. Na de Top Headlines van 7.

0: plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldieprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 7 uur top headlines krijg je van Lore.
3: Goedemorgen. Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Het gaat dan vooral om ongewenst seksueel gedrag, maar ook over psychisch geweld. Annick de Blauwe van het meldpunt.
4: Grensoverschrijdend gedrag komt vaak voor en krijgt ook steeds meer aandacht, onder meer in de media. En tegelijkertijd wordt het meldpunt steeds beter bekend. We krijgen meldingen over heel verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. En die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties.
3: Zoals op school, bij de sportclub en op het werk bijvoorbeeld. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. En ook bij een speciale commissie die oudere zaken behandelt, krijgen ze meer meldingen binnen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had geplaatst. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Een nieuwe kunstroof in Frankrijk. In de buurt van Lyon is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dali gestolen. Het lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de diefstal kon gebeuren. Vorige maand werden nog 4 schilderijen van Renoir gestolen uit een museum aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Dat heeft president Trump beslist. Normaal mogen alleen landbouwmachines en zo rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS. En de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun 4e groepswedstrijd verloren. Met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor. Maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
5: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht.

0: niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
1: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Onze Duivels staan daardoor derde in de groep op 1 punt van Italië. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Over een goede maand worden de laatste twee groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 22 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en regen bij 22 graden. Donderdag opklaringen en buien en nog maar 14 graden. Vrijdag soms wat lichte regen en 13 graden.
2: Voorlopig 3 plaatsen onderweg waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E313, 25 minuten aanschuiven tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. Ook richting Brussel op de E40 verlies je 20 minuten tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. En richting Namen op de E411 ook 20 minuten extra tussen Overijse en Bierge.
3: Dit is Top! De Ochtendclub. Brian en Louis.
2: Ben jij iemand die in de farma-industrie werkt of moet je dagelijks een of ander pilletje nemen? Dan moet je het ons zeker laten weten en voegen we jou misschien wel toe aan onze ochtendclub.
4: Zometeen na Henri PFF.

0: Vanochtend waren we op zoek naar iemand die actief is in de farmasector of iemand die wat pilletjes moet nemen.
1: En het was spannend.
2: Welkom in de ochtendclub.
1: Maar het is gelukt. We hebben ze gevonden. De mensen die pillen moeten slikken. Ik heb nooit gedacht dat ik dat zou zeggen.
0: Ja, op zich is het niet ernstig.
1: Ja, Bjorn, is het ernstig of zal het wel?
3: Nee, het valt wel mee.
1: Oké, super. Ah. Jij neemt er wel een paar, hè? Vertel eens.
3: Ja, dat klopt. Ik pak 5 pilletjes per...
1: En mogen we vragen waarom of waarvoor? Of?
3: Voor de rug, voor de knieën, voor de geboortetoestand, een beetje van alles.
1: Van alles. Bye. Alright, een hele cocktail.
0: Dat is even slikken, inderdaad.
1: Ja, exact.
0: Goed. Bjorn, we gaan je wat beter leren kennen. Je bent officieel al lid van onze ochtendclub. Maar goed, we leren iedereen beter kennen. Dat is altijd fijn, natuurlijk. Dus 5 vragen. De eerste is, wat is je favoriete pilletje?
3: Oei, dat zal eerder voor de rug zijn, denk ik.
0: Oké, en als je 1 bijwerking uit die bijsluiters mag schrappen, welke zou dat dan zijn?
3: Misselijkheid.
0: Liever een pilletje of een siroopje?
3: Liever een pilletje.
1: Ja, ik ook wel. Ook geen
0: ik snap het ook, ik ben een siroopensmaak altijd zo vies.
1: Ja.
0: En mocht je 1 pil kunnen uitvinden, tegen wat zou die dan zijn?
3: Dat zou dan toch eerder zijn naar de vrede.
0: Vrede? Oh, hey, vredespilletje. Dat
1: een vredespil,
0: idee.
1: Dat is een idee. Ja.
0: Pharma mensen, ik hoop dat je aan het luisteren bent. Ja. Dan nog de laatste vraag. Wat is je favoriete club?
3: Er is maar 1, hè. Dat is de ochtendclub. Hè.
0: Helemaal juist.
1: Ook zo maar 1. Fantastisch.
0: Er is maar 1 de favoriete club, inderdaad.
1: Fantastisch, Bjorn. Dankjewel. Wat is het criterium voor morgen? Waar moet onze luisteraar dan aan voldoen? Vertel eens, vriend.
3: Wel, voor mij dat ik zelf een visser ben, gaan we eens een andere visser zoeken. Hè.
1: Iemand die vist. Oké. Okay.
3: Ja,
1: super, Bjorn, dankjewel. Heb je een werkdag voor de boeg?
3: Ja, ik ben volop bezig.
1: Kijk, dan ga ik jou daar heel veel succes aan mee wensen. Ben je onderweg of echt al aan het werk?
3: Nee, ik ben al bezig.
1: Oké. Okay. Succes, Bjorn, en fijne dinsdag. Doei.
3: Ja, hetzelfde. Joehoe.

0: vanmorgen dus iemand die een visser is om toe te voegen aan onze ochtendclub. Dat is voor morgen.
1: De Ochtendclub met Brian en Louis.
2: Heb jij ooit al iemand gezien, Brian, die zo'n AI-bril heeft?
0: Ja. Ja, absoluut. Zo'n metaglas. Ja? Of hoe heet dat allemaal? Ja, ik ken zelfs meerdere mensen die dat hebben.
2: Echt?
0: Ja, absoluut.
2: Ik vind dat dat niet zo zichtbaar is aan die bril zelf.
0: Nee, ja, klopt. Je moet weten waar te kijken. Hè. Allee, als je het eenmaal... Heb je het ooit al in het echt gezien, zo'n bril?
2: Nee, ik heb het persoonlijk nog nooit gezien. En dat is net... Ik denk dat er sowieso al mensen geweest zijn, ergens op straat, of dat ik ergens ben tegengekomen in de winkel, die zo'n bril aan hebben. Maar ik heb het nog nooit uitdrukkelijk gezien.
0: Nee, klopt. En ik denk dat eens dat je het in het echt gezien hebt, dat je dan wel weet hoe zo'n bril eruit ziet. Want aan de beentjes, zeg maar, van de bril, daar zie je echt twee cameraatjes zitten. En eens je dat ziet, ontzie je dat ook niet meer.
2: Ja, dat snap ik. Maar het is wel iets dat niet iedereen van op de hoogte is dat het bestaat. En Noorwegen gaat die AI-brillen nu ook gaan verbieden op bepaalde plaatsen.
0: Ah.
2: Net omdat er zo'n camera is geïnstalleerd in die brillen en ook microfoontjes in zitten eigenlijk.
0: Ik vind dat persoonlijk een heel goed idee om die brillen te verbieden op openbare plekken.
2: En waarom?
0: Omdat je niet weet of je wordt gefilmd, ja dan nee. En oké, het is openbaar en iedereen mag daar in principe min of meer doen wat hij of zij wil. Zeker waar. Maar als iemand mij filmt, dan ben ik daar toch liever van op de hoogte.
2: Vooral met een bril, dat is totaal niet... Allee, dat is niet zichtbaar, hè?
0: Exact, ja, klopt. Dus ja, ik weet het niet. Misschien is er iemand aan het luisteren die zoiets heeft van... Allee, wat maakt dat eigenlijk allemaal uit?
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
2: Ja, misschien is er iemand aan het luisteren die zo'n bril heeft. Ik weet niet hoe het in zijn werk gaat. Moet je dan op een knopje drukken? Gaat dat via je smartphone? Filmt dat altijd? Ik weet niet hoe het marcheert überhaupt. Dus misschien is dat ook wel handig om eventjes te weten.
0: Ja, ik ben er zeker van dat er iemand aan het luisteren is... die dat allemaal weet en die het ons kan uitleggen. Dus kom maar door in de Top Radio BE-app. En uiteraard benieuwd naar jouw mening. Zometeen eerst Source en Candy Stedden.
1: Dit is Top. We make you.

0: als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
1: Heurman, zet de puntjes op de O.
0: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
2: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
3: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
2: Pats. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.

0: Noorwegen verbiedt officieel de AI-brillen.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Dat zijn zo van die gekke brillen met camera's in en ook met microfoontjes. Allee, microfoontjes met speakers, zodanig dat ze ja, alles kunnen horen en zien eigenlijk. Wij vroegen ons af of je fan bent of niet daarvan. Pascal is niet meteen fan. Ja, hij zegt, stel je voor dat je op straat bent en naast je iemand met zo'n bril aan het filmen is, terwijl je toevallig net op dat moment in je neus aan het peuteren bent.
2: Dat is gênant.
0: Dat is gênant en dat kan zomaar gebeuren natuurlijk. Je weet niet wanneer er iemand aan het filmen is met die brillen.
2: Absoluut. Hannes stuurde ook een spraakberichtje in via de Topradio BE-app.
3: Wij zijn uitgevonden om stiekem te filmen. Dus mensen die dat kopen hebben volgens mij toch sowieso bij bedoelingen.
2: Dat weet ik niet, maar ja,
0: het kan natuurlijk. Misschien zijn er altijd wel mensen.
2: Voilà, het maakt het in elk geval wel gemakkelijk. Anne, goedemorgen.
4: Goedemorgen, allebei.
2: Hey.
4: Hallo.
2: Jij hebt daar een beetje bang van, toch? Vertel.
4: Ja, ik heb er een beetje bang van, omwille van de huidige situatie, wat er allemaal bezig is. Dat zou toch het ideaal manier zijn om iedereen af te luisteren of te filmen. Ik ben er echt wel helemaal niet voor.
2: Nee, ik
4: helemaal
2: merk het
4: niet voor. Dus nee, echt niet. Nee. En mijn zoon die wil dat zo graag hebben. Hij is heel vindingrijk. Hij zei zelf, mama, ik moet een bril dragen van de dokter binnenkort. En natuurlijk, ik ga dat navragen en het is niet waar.
0: Ah, oké, okay, dat is gewoon een manier om aan zo'n bril te geraken. Ja, ja, goed gezien van je zoon.
4: Ja, omdat ik ben iemand die eigenlijk wel... Ik heb zijn eerste VR-bril gekocht en zijn tweede ook. En nu denkt hij, oh, ik ga mama weer kunnen beetnemen. Hè? Nee.
2: Maar iets zegt mij dat dat niet gaat lukken, Anne.
4: Nee.
2: Nee, voilà. Nee. Kijk, staying strong en zo. Merci voor je reactie.
4: Graag gedaan.

0: is toch wel wat mistig buiten op dit moment. Dus misschien is het een goed idee om straks eens bij onze beerman te checken hoe lang dat allemaal nog gaat duren.
1: Die mist zorgt ook voor wat problemen onderweg. 5 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel op de E40 dik half uur aanschuiven tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Op de E19 ook 20 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de E429 komt er een kwartier bij vanaf Tubeke. Richting Antwerpen op de E313 een half uur extra vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En op de E17 nog 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Ah, wel weet, ik ga er nu eens iets confessen, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè. Oud, jong, dan word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
4: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
4: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
10: Peren.
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we peren hem.
9: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
11: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.

0: Mist, mist, mist en nog eens mist. Dat is hoe je deze dinsdagochtend kunt samenvatten. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
0: Ja, het klopt toch wat ik zeg?
1: Het klopt, zeker in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Elders valt het mee met de mist. Maar ja, het is het gekende scenario. Eerst dat ochtendgrijs wegwerken. En dan later vanochtend en vanmiddag genieten van zon en wolken bij een heerlijke 22 graden. Met de nadruk op genieten, want stilletjes aan zijn de jokerkaarten van Moeder Natuur opgebruikt.
2: Is het dan woensdag volledig gedaan met de jokerkaarten?
1: Nee, het is een overgangsdag morgen. Uiteindelijk valt het nog mee. Het blijft in elk geval warm, tot 22 graden. Met zelfs af en toe wat zon, vooral voor de middag. Het is pas morgen laatmiddag en avond dat de hemel volledig dichttrekt, gevolgd door regen. En dan zijn we natuurlijk vertrokken voor enkele herfstdagen met af en toe regen. Maar wat nog het meest opvalt zijn de temperaturen. Die krijgen toch een serieuze tik. Donderdag en vrijdagmiddag wordt het nog maximaal 13 tot 14 graden.
2: Oei, mooi. Dat is met de jas en al.
0: Ja.
1: Ja. En dat is zelfs iets beneden het langjarige gemiddelde. Momenteel hebben we recht op 16, 17 graden. Maar dat halen we dus vanaf donderdag niet meer.
0: Oh.
2: Het is gedaan, jong. De zomer, ja. Het is gedaan.
0: Bedankt voor deze positieve noot, Erwin. Dank je wel. Okay. Het heeft lang genoeg geduurd, toch?
1: Voilà.
0: Ja, voilà. We mogen niet klagen, absoluut. Erwin, dank je wel. En heel graag tot morgen.

0: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Imo François, Imo François, Imo, Imo, Imo François.
5: Oh la la, François.
6: 25 kantoren in West- en Oost-Vlaanderen, Brussel en Vlaams-Brabant. Imofrancois.be.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
8: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
7: En handen die vanzelf werk zien.
8: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
7: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
8: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
9: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencenter alle stevens wilt werken. En bezoek nog Volk, de vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
10: Santos heeft een te gekke actie.
11: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
12: Check santos.be/schoenen voor meer info.
13: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
14: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
15: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
16: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
17: Bozar.
16: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
17: Als een koning op zijn troon.
16: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
17: ULB.
18: Allee, tot straks hè mama.
16: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
19: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Ik ben gisteren met een goed humeur gaan slapen, maar ben toch een klein beetje met een Franse kater wakker geworden.
1: Ik zie het.
0: Komt natuurlijk door de Nations League. Onze Rode Duivels moesten spelen tegen Frankrijk in Parijs. En ik heb de eerste helft gezien. Ik heb dan ook gezien hoe we op voorsprong zijn gekomen. 0-1. Lavia die een heerlijke pas gaf aan Luki Bakio en die dat dan ook nog eens heerlijk afmaakte. 0-1. En met dat gevoel ben ik dus gaan slapen. Ik dacht, heerlijk, eindelijk revanche op die Fransmannen.
1: We hebben ze!
0: Ja. En dan kom ik deze ochtend, 4 uur, wakker. Keek je meteen, ah, hoeveel is het geworden?
1: Ja.
0: En dan zag ik 4-1. Ja, een koude douche dus. En blijkbaar is het allemaal gebeurd in dat laatste kwartier, waarin we dus nog een serieuze pantouring hebben gekregen van die Fransmannen. En we hebben het even samengevat in 30 seconden.
2: Douwee, oh douwee, douwee, douwee, douwee. Zo snel, zo verrassend. Tolisse er langs, zij is net niet en. Het is goal. Douwee nu, hier Tolisse en... Oh.
1: Oh.
2: Ah, doei. Oh. Dan buigen wij nederig het hoofd voor zoveel kwaliteit. Maar de landgenoot, het is geen schande.
0: Nee, het is geen schande, maar toch, het is toch heel jammer in het laatste kwartier nog 4-1 tegen ons doos krijgen.
1: Ja, maar ook, allee, nu ga ik misschien iets heel populistisch zeggen, mijn excuses daarvoor, maar ik denk wel echt dat mocht Courtois in de goal gestaan hebben...
0: Dat
1: het waren echt hele stomme goals.
0: Ja, maar
1: met
0: goed.
1: Tussen de benen, met van die ballen die... Allee, heel weinig balcontrole. Ik denk dat daar wel het een en het ander van winst te halen valt, hoor.
0: Het is gewoon jammer, want er was zo'n goed gevoel rond die Nations League-campagne en rond die nieuwe start met Van Bommel. Dat goede gevoel is er wel nog altijd, een beetje, als ik alles een beetje mag lezen.
1: Ah ja?
0: Maar je krijgt toch niet graag 4-1 tegen de doos van die Fransmannen.
1: Nee, klopt. Dat wil dus zeggen dat we weer al op ons doos gekregen hebben van die Fransmannen. Wanneer is dan de volgende... kans om ze te pakken?
0: Ja, tegen de Fransen moeten we niet direct meer spelen. Het is Italië, de volgende wedstrijd. 12 november. Dat is meteen belangrijk ook. Als we die verliezen, dan zit het de Nations League erop voor ons.
1: We maken er pizza van.
0: Dat is goed.

0: Als je al eens graag in de prijzen valt, ja, dan zit je hier goed.
1: Straks in de ochtendclub.
0: Want straks spelen wij een gloednieuw spel.
2: Ja, en dat spel heeft iets te maken met mezelf.
3: Oh.
2: Ja, we spelen eigenlijk een soort gezelschapsspelletje. Het is leuk, het is een soort wie is het? Heel eenvoudig. En je kan er ook iets leuks mee winnen. Een topmok, wat natuurlijk ideaal is als je lid wil zijn van onze ochtendclub.
0: Absoluut. Zometeen na de top headlines van 8 gaan we dat allemaal doen. Eerst nog deze Fragma en Toka's Miracle.

0: nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: 8 uur Top Headlines krijg je van Lore.
6: Goedemorgen. Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Annick de Blauwe van het meldpunt.
7: Het kan bijvoorbeeld gaan om fysiek of psychisch geweld, over pesterijen, toxisch leiderschap. En die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties. Leerlingen of studenten van medeleerlingen, medestudenten, leerkrachten, docenten, maar evengoed om werknemers die iets meemaken met een collega of een leidinggevende.
6: Het kan ook bij een sportclub of zo. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had gezet. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out. Vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekster Axana Dalle.
8: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers taken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
6: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen door een grote uitbraak van de mazelen. Vorig weekend zaten ze daar al aan meer dan 100 gevallen. New York gaat daarom meer testen en sneller vaccineren. In heel de VS stoken er al bijna 4000 besmettingen op. Het hoogste aantal in 30 jaar. Het komt vooral doordat al maar minder Amerikanen zich laten vaccineren. In de Nations League staan onze Rode Duivels derde na 4 groepswedstrijden. Ze verloren gisteravond met 4-1 in Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor in Parijs. Je hoort de doelpuntenmaker Dodi Lukebakio.
9: Het is heel moeilijk om zo te verliezen. We speelden natuurlijk tegen een grote ploeg ook. Sowieso moeten we minder goals pakken, maar ik denk dat we zeker weten wat fout hebben gedaan. En er zijn nog wat schade, dus we gaan positief verder.
6: Italië klopt de Turkije met 3-1. Italië staat zo tweede met 1 punt meer dan onze Duivels. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Half november worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig, maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. We halen wel nog rond 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
10: Het is pittig onderweg, 8 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat er richting Antwerpen op de E19. Een dik half uur vertragen tussen

0: Brecht en Antwerpen-Noord. Op de E313 verlies je ook een half uur tussen Herentals-West en Wommelgem. Verder ook aanschuiven richting Gent op de E40, 20 minuten tussen Aals en Zwijnaarden. Richting Brussel op de E40 vanuit Luik, een half uur tussen Hazerode en Sint-Stevens-Woluwe. Verder richting Brussel op de E40 vanuit Gent, 25 minuten tussen Aalst en Groot-Bijgaarden. Op de E19, 25 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de buitenring rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Sint-Jansberg en Leonard. En ook op de binnenring een half uur extra tussen Expo en Machelen.
1: Dit is Top! De Ochtendclub. Brian en Louis.
2: Het is vandaag de laatste echte zomerse dag van het jaar. En gaan we vieren met een van de grootste summerbeats van de afgelopen zomer. Debaussa en Magnetic. Goedemorgen.
1: Dit is Top!

0: dit heeft echt mijn zomer gemaakt, die de Bausa en Magnetic.
1: Wat is gedaan, hè? Vandaag is de laatste.
0: Voilà.
2: De Ochtendclub.
0: Ja, ik dacht, ik ga nog eens iets positiefs zeggen. Nee, geen
1: sorry, hè, mijn excuses. Ja.
0: Okay. Voilà, afgelopen. We stoppen
1: met nee, je moet het positief bekijken. Vandaag moet je dus met volle teugen nog eens genieten. Maar kom, goed, het is 6 oktober.
0: Maar, en dat wil ik toch even benadrukken, ik kan me inbeelden dat je met ontzettend veel frustratie zit omdat die zomer afgelopen is.
1: Am.
0: En dat je denkt, ik wil iets kapot maken omdat die zomer afgelopen is.
1: Dat
0: en
1: kan,
0: daar hebben wij iets voor natuurlijk.
1: Ja, dat kan natuurlijk met onze Top Race Room. Dat hebben we gemaakt in september. Elke maand maken we een nieuwe website. In september was dat de Top Race Room. Daar kan je al je frustraties kwijt. Je kan dus ook een afbeelding van de herfst uploaden. En daar gewoon los op gaan. Kan allemaal. En vandaag ja, zien we op de kalender staan 6 oktober. Dus misschien moeten we ook al beginnen nadenken over een nieuwe website.
0: Ja, dat gaan we straks doen. Eerst is het tijd voor een nieuw spelletje. Een spelletje dat jou ook iets kan opleveren, zijnde een topmok, als je iets kunt raden. En dat raden, dat is heel simpel.
2: Wie is Louis?
0: Ah ja.
1: Ja, elke dinsdag ga ik mij veranderen in iemand die in de roddelboekjes van de week is zitten. Je krijgt van mij 3 tips en aan de hand van die 3 tips moet je proberen te achterhalen wie ik ben. Als je dat kan, dan kan je zomaar even een topmok winnen.
0: Zomaar even, dat is ongelooflijk.
1: Ja, ik dacht, ja. Een beetje spelshow.
0: Dat is goed. En wanneer gaan we dat dan doen? Zometeen? Of nu al?
1: Misschien zometeen. Ja,
0: ja,
1: nog even de spanning.
0: Dus jij kruipt dan in de huid van iemand uit de boekjes eigenlijk?
1: Ja, okay. Maar figuurlijk, hè? Ja. Niet letterlijk.
0: Nee. Zou dat niet Bo van Spilbeek is, denk ik? Ja, dat is dan de bedenking die ik maak.
1: Ja.
0: Enfin, zometeen kan je dus een topmok winnen als je kan raden wie Lobby is. Na de Bloodhound Gang en D.

0: Lobby. Dat is tof spelletje. Dus dan kruip jij elke dinsdag in de huid van een bekende Vlaming uit een boekje, eigenlijk.
1: Uit een boekje die vandaag in de Roddelpers staat.
0: Oké.
2: Okay. Wie is Louis?
0: En als jij kunt raden wie Louis is, dan win je een topmok. Zo simpel is het.
1: Ja, ik heb 3 tips en aan de hand van die 3 tips moet je dat proberen te raden. De eerste is, je kan me wekelijks zien als een van de favoriete nonkels op tv.
0: Oké. Okay.
1: Tip 2, ik ben voorzitter van een voetbalploeg. En de derde is, ik sta op de cover van Primo vandaag met de ondertitel Ik heb geen FOMO meer. Wie ben ik?
0: Nou, het kunnen wel een aantal mensen zijn, vind ik.
1: Ja?
0: Ja. Ik heb meteen al iemand in mijn hoofd. Maar ja, ik ga het natuurlijk niet zeggen, dat is dan ook wel weer waar. Als jij kunt raden wie het is, kom maar door in de Top Radio BE-app. Heb je het juist en bellen we je op, dan win je... Hey, hey, hey. Ik zag je dat ook beginnen uitzingen van vreugde.

0: We spelen een spel vanmorgen.
1: Wie is Louis?
2: Ik herhaal nog even de tips. Je kan me wekelijks zien als een van de favoriete nonkels op tv. Ik ben voorzitter van een voetbalploeg en ik sta vandaag op de cover van Primo met de ondertitel Ik heb geen FOMO meer. Wie ben ik? Je kan er een topmok mee winnen, maar het is blijkbaar toch nog moeilijk, want er zijn ook heel wat foute antwoorden die binnenkomen.
0: Ja, absoluut. Ik zag Roef uit Middelkerke. Wat dacht je van de Toby Alderweireld? Ja, dat...
2: Ja, is hij al een onkel?
0: Dat weet ik niet.
2: Ja, goed. Peggy uit Lummen die denkt aan Sam Kerkhoffs. Die is inderdaad voorzitter van de voetbalploeg.
0: Heel close. Sille die zegt... Sille uit Hamme. Mark Koeken. Is die een onkel? Zal er ergens suikeronkel zijn, ja, zeker? Kan bijna niet anders. Als je familie bent van Mark Koeken en je vraagt hem niet als suikeronkel, dan is er iets mis, denk ik. Ik dacht Balthasar Boma.
2: Onkel Bal en ook voorzitter van de ploeg. Maar...
0: Voilà. Is het dus...
2: Die is het niet, nee.
0: Kijk, als jij een betere gok hebt, kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan maak je zometeen kans op een topmok.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
6: Oh, dan de thee. En de thee?
5: Besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En de thee.
5: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
11: Ramen, deuren, veranda's.
12: Reinaars Aluminium.
13: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Kate en John bij Top in de Ochtendclub. En turn the lights off.
1: Wie is Louis?
2: Ja, dat was de vraag deze ochtend. Je kan er maar liefst een topmok mee winnen. En ik denk dat er heel veel luisteraars waren die licht gefrustreerd daarnet aan het luisteren waren dat er toch mensen zijn die het fout hebben geantwoord ook.
0: Ja. Ik zag Leslie een bericht sturen. Ik kan echt niet geloven dat er zoveel mensen een fout antwoord geven. Ja, toch wel. Want ik zag zelfs iemand de naam Jean-Marie Faf insturen. Ja,
2: dat zou kunnen. Dat is niet juist. Nee. We spelen met Silke. Silke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, een nonkel op tv die voorzitter is van een voetbalploeg die vandaag op de cover staat van Primo met als ondertitel Ik heb geen FOMO meer. Wie is dat?
3: Arikske Vrijen, hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja, jee.
2: Die topmok is sowieso van jou, Silke. Ik ben ook eventjes in het artikel gedoken van Primo vandaag. Het gaat blijkbaar over zijn hele drukke leven als acteur en wat hij er allemaal naast nog doet. Maar dat hij tegenwoordig meer kan genieten van een momentje thuis. Vandaar ook de ondertitel Ik heb geen FOMO meer. Ben je iemand die vaak last heeft van FOMO?
3: Ja, wel. We hebben echt druk, veel op het werk. Maar nu heeft het toch meer belang aan mijn kinderen natuurlijk. Dus dat is wel.
2: En hoe komt het dat je die overschakeling hebt gemaakt?
3: Doordat ik sinds kort gescheiden ben, dus vind ik de kinderen prioriteit.
2: Ah ja, snap ik.
0: Absoluut. Kijk je zelf naar nonkels, Leslie?
3: Ja, tuurlijk wel.
0: Super. Je bent fan.
3: Ik ben een echte West-Vlaams, hè.
0: Akkoord dan, Lik.
2: Misschien kunnen we dan eindigen met een quote uit Nonkels. Je favoriete quote, Silke?
3: Ja, tuurlijk. Ongelukkig met je huis is ongelukkig met je leven, hè.
0: Voilà, zie. Ik denk dat jij heel gelukkig bent met je gras, Leslie, als ik het zo hoor.
3: Het is Silke.
0: Sorry. Oh. Maar toch gelukkig met je leven, hoop ik, Silke. Ja.
3: Gelukkig wel, tuurlijk.
0: Sorry, ik vind dat zo stom. Sorry, maar het is Silke, toch?
3: Ja, het is Silke.
0: Oké, maar ja, dat we zeker zijn.
2: Ja, maar ja.
0: Ik stuur de topmok naar jou, Silke. Fijn.

0: Silke.
1: Ja, ja, niet Leslie.
0: Nee, Silke won een topmok. En we gaan ze opsturen in de Top Radio BE-app. Volgende week trouwens een nieuwe kans in Wie is Louis?
1: Het is druk onderweg vandaag. 6 plaatsen waar je meer dan 25 minuten verliest. Richting Lummen op de E313. 3 kwartier aanschuiven tussen Massenhoven en Herentals-Oost. Komt door een ongeval daar. Richting Antwerpen op de E19. 1,5 uur tussen Sint-Joppe en Antwerpen-Noord. Op de E313 ook 1,5 uur vertragen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Richting Brussel dan op de E19. 35 minuten file rijden tussen Zemst en Machelen. Op de E40 vanuit Luik verlies je 1,5 uur tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. En tenslotte op de buitenring rond Brussel ook nog 25 minuten file rijden tussen Sint-Jansberg en Groenendaal.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Ja, dat was de deur.
6: Ja.
7: En wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
9: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
8: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
9: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
8: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
10: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
11: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlak bij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
10: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
12: Dat's 24.
13: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, kokerkraan of Siemens wijnkoelkast.
14: Keukens erbij.
15: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
16: Dit is... De Ochtendclub. Brian en Louis.

0: Sorry, ik ben een beetje aan het lachen, want Steven die zegt, ik wil ook wel zo'n tas of een mok winnen.
1: Dat kan, Steven. Volgende week nieuwe kans.
0: Elke dinsdag in Wie is Louis?
2: De Missing Link.
1: Ja, elke maand starten we hier met het maken van een nieuwe website. Want er bestaan al heel wat websites, maar toch ontbreken er nog een paar linkjes die wel zouden moeten bestaan. Zo had Bram het idee, luisteraar Bram, om in september een online Rage Room te maken, waarin je al je frustraties kwijt kon. Dat hebben we zelf gemaakt.
0: Vonden we een goed idee, dus zijn we daarmee aan de slag gegaan. Heel wat luisteraars hadden tips gegeven om die online Rage Room nog net wat beter te maken. En die staat nu helemaal op punt. Dus als je me wilt testen of gebruiken, dan kan dat via topradio.be.
1: Ja, ik heb hem nog eventjes open gedaan. Even een foto van de aankomende herfst erin gesleept. En zo. Dan kan je even je frustraties over de herfst. Oh. Dat kan deugd doen, toch?
0: Dat zit diep, want het is vandaag inderdaad de laatste zomerse dag. Maar welke site zouden we voor jou eens kunnen gaan ontwikkelen?
1: Het mag van alles zijn. Het mag een probleempje zijn waar je dagelijks mee te maken hebt, waarvoor je denkt, mocht daar een website voor bestaan, het zou handig zijn.
0: Een onderbroekenkiezer. Welke kleur onderbroek moet ik vandaag aandoen? Ik zeg maar iets. Al die dilemma's elke ochtend. Misschien wil je daar vanaf. Ik ben een beetje luid aan het denken. Hè. Misschien zit je wel met een
1: TV-gids van de dag. Tegenwoordig is dat soms ook moeilijk te vinden.
0: Ja, maar ik heb dat onlangs opgezocht. Daar eigenlijk echt wel nog moeten naar zoeken eigenlijk.
1: Ja, voilà.
0: Voor mijn oma. Of in elk geval, laat eens even weten wat voor een site we voor jou kunnen maken om jouw dagelijkse leven toch een klein beetje plezanter te maken. Kom maar door in de Top Radio BEF.
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: Purple Disco Machine. Test my luck.
2: We make you move.

0: zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie je de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
5: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
6: Balju
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachte ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
9: Luister op schaamteloos.

0: Elke maand gaan wij op zoek naar een missing link. Een plek op het internet die nog niet bestaat, waarvan wij denken dat we hem misschien wel zouden kunnen maken in de hoop jouw leven daar een klein beetje plezanter in te maken.
1: De missing link.
0: Doen we met de missing link en jouw suggesties zijn welkom in de Top Radio BR.
2: Ja, er zijn al enkele voorstelletjes binnengekomen. Zo is er Barbara, die stuurt een soort excusesmachine.
3: Oei.
2: Ja, het wordt zo wat kouder en dan heb je niet altijd nog zin om naar buiten te gaan. Dat je gewoon eventjes iets kan intypen en dat die machine vanzelf een excuus geeft om niet te moeten gaan.
0: Een beetje zoals ChatGPT, maar dan geloofwaardig.
2: Ja, geloofwaardig. Misschien ook met een foto bij of zo. Ah, ik heb mijn been gebroken.
0: Ah ja, dan krijg je zo'n foto in het gips.
2: Ja, dat je kan doorsturen. Oh, ja, ik weet niet.
0: Gediplomeerd leugenaar voor mij, dat is duidelijk.
2: David die heeft een ander idee, die zegt ik zit vaak te twijfelen over of ik bepaalde dingen al dan niet mag weggooien in de vuilbak. En moet dat dan bij het BMD? Is dat dan restafval? Is dat groen- en tuinafval? Ik weet het soms niet. Het zou handig zijn als ik soms gewoon een foto kan nemen en dat dan op die manier te weten komen.
0: Ja, leuk idee. Josephine die zegt, misschien moeten we iets doen rond Halloween, want het is de maand oktober. Kunnen we daar niks mee doen? Dat vind ik ook wel nog een toffe.
2: Ja, daar is heel veel rond te doen natuurlijk.
0: Ja, misschien moeten we daar eens even over nadenken. Kijk, als je zelf ook nog een suggestie hebt voor dingen die we zouden kunnen doen in de Missing Link deze maand, dan zijn die meer dan welkom in de Top Radio BE-app.
2: Mag van alles, wees creatief. Ja, laat je niet beperken door dingen. We gaan er sowieso mee aan de slag. Stuur maar door via onze app.

0: Elke dag, iets voor zeven, voegen we iemand nieuws toe aan onze ochtendclub.
1: Morgen in de ochtendclub.
0: En morgen is die vereiste dat dat iemand moet zijn die graag of gewoon kan gaan vissen. Wat?
2: Ik vind dat een grappige nuance. Die graag gaat vissen of die kan gaan vissen.
0: Ja, maar ja, je hebt misschien ook mensen die soms mee moeten met de persoonlijke kwestie die dan zeggen, ja goed, ik kan wel vissen.
2: Ik was zo iemand vroeger. Ik had vroeger stiefbroers en die gingen heel vaak vissen en ik wou dan niet alleen thuis blijven, dus ik ging dan maar mee.
0: Voilà. Jij zou dus mogelijk in aanmerking komen om officieel toe te treden tot de ochtendclub.
2: Voilà, zie. Kijk, als jij ook zo iemand bent, laat dat maar van je horen in de Top Radio BR. Dan bellen we misschien wel morgen vroeg op. Zometeen de top headlines van 9. En meteen daarna Alexander naar Martin Garrix. If I

0: kop.
1: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet.
5: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
7: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
3: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
7: Ja, dat lukt niet.
3: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be. Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icipariXL.be of bij je icipariXL.
8: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
9: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
10: 9 uur Top Headlines met Lore.
11: Goedemorgen. Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. Dat schrijft het Nieuwsblad. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
12: We zien dat er nog te veel ongevallen gebeuren met mensen die gedronken hebben. We hebben in Zweden correct gezien. Chauffeurs zien de slagboom bij de uitrit pas omhoog gaan nadat ze een negatieve ademtest hebben afgelegd. Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je een gevaar bent voor iedereen.
11: Elke dag blazen gemiddeld 133 bestuurders positief in ons land. Als het project in Hasselt werkt, wil Kruk het uitbreiden. Meer dan 10.000 vrouwen zijn het slachtoffer van seksuele afpersing op het dark web. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Mensen kunnen daarvoor $250 op inloggen en de beelden bekijken. Wie beelden van zichzelf wil laten weghalen, wordt afgeperst, zegt onderzoeksjournalist Joppen Uits.
13: Als slachtoffer kan je ook naar dat platform gaan en daar zelf $250 betalen om je eigen naaktfoto's te laten weghalen. Nu, we weten uit vorige onderzoeken van sextortion of seksuele afpersing dat criminelen betalen om foto's te laten offline halen nooit een goed idee is, omdat je hen ook helemaal niet kan vertrouwen.
11: Het parket voert intussen een onderzoek naar het platform. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out. Vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekster Aksana Dalla.
14: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers taken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
11: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. De co-piloot die vorige woensdag een piloot neerstak tijdens een vlucht naar Israël, wilde het vliegtuig laten neerstorten op een luchthaven bij Tel Aviv. Dat meldde bronnen aan een Israëlische nieuwszender. Passagiers konden de dader overmeesteren en de crash vermijden. De co-piloot bleek bij een andere maatschappij geschorst na aanwijzingen van extremisme. De mist trekt traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. We halen wel nog rond 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. En ook vrijdag is het wisselvallig.

0: zonnig en fris.
1: Het is 9:04 en ik heb nog 5 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. Dat is op de E19 van Mechelen naar Brussel. Je moet daar een half uur bij rekenen tussen Zemst en Machelen. Op de Brusselse binnenring nog 25 minuten extra tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. En op de Brusselse buitenring ook nog 25 minuten erbij tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef. E19 dan van Breda naar Antwerpen ook nog 25 minuten extra tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En tot slot 25 minuten erbij op de E313 van Lummen naar Antwerpen tussen Herentals-West en Wommelgem.
2: Dit is Top. Alexander Balkens.
1: Het wordt de laatste nazomerdag. Het terras wacht op je, maar eerst samen die werkdag trotseren met extra veel zonnige muziek.

David uit Munkswalm is goed aan zijn werkdag begonnen. Stuurt hij in onze Topradio BE-app met een foto van een mand die gevuld is met koekjes en snoepjes. Het is de tractatie van een jarige collega. Ik heb zelf ook altijd moeite om daar af te blijven. Ik probeer dan zo tijdens de werkdag een keer extra in de koekentafel te passeren in de lunchhoek. Tot 11 uur trakteer ik jou trouwens ook op heel veel zonnige muziek om die laatste nazomerdag mee door te komen. Met Avicii Addicted to You, de nieuwe van Criss Cross Amsterdam. En dit is Beat Freaks bij Top.

0: Ik heb ontdekt dat de Brusselse DJ Albert K en ik iets gemeen hebben en dat heeft alles te maken met wat er in ons nachtkastje zit. Je hoort waar ik het over heb na Lady Gaga.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja,
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
6: Oh, dan de thee. En de thee?
5: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En de thee?
5: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet, als ik over mijn vloer loop.
12: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
11: Wat bedoelde?
12: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
11: Dat zal wel.
12: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
11: Echt? Dus?
12: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, de Brusselse DJ Albert K en ik hebben dus iets gemeen. En dat heeft te maken met wat er in ons nachtkastje zit. Want het gebeurt soms dat ik midden in de nacht wakker word met een idee en dan moet ik dat meteen opschrijven op een notitieblokje of ik vergeet dat. Dat ligt dus naast mijn bed en dat is bij Albert K precies hetzelfde.
1: Dit is top.
0: De melodie van zijn nieuwe track is op die manier ontstaan. Hij werd wakker om 3 uur 's nachts met een idee. Hij heeft dat heel snel opgenomen met zo de voice recorder op zijn telefoon. En toen hij 's ochtends opstond, zat precies datzelfde deuntje nog steeds in zijn hoofd. En toen wist hij, dat wordt het, dat wordt mijn nieuwe hit. En dus ja, een dag later was het ook meteen in de chacost. Het was allemaal opgenomen en gemaakt.
1: Dit

0: Robin S. en Show Me Love. We zijn hier alles in gereedheid aan het brengen voor komende donderdag, want dan gaat er iets bijzonders gebeuren met onze Thibaut in de hoofdrol. Ik vertel je straks waar ik het over heb. Eerst nog 4 files van een kwartier of meer op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de E19 van Mechelen naar Brussel. Je moet daar 20 minuten bij tellen tussen Zemst en Machelen. Op de Brusselse binnenring ook nog 20 minuten erbij tussen Expo en Vilvoorde-Koningslo. E313 dan, van Lummen naar Antwerpen, nog een kwartier extra tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de Brusselse buitenring ook nog een kwartier tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal.
1: De Mistje Dutchess van Connections.
2: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Bori.
3: Doe me, gemist.
4: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
5: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
6: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
7: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
8: NME, yes!
9: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
10: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Maar?
10: Nee, geen maar.
11: Alsof.
10: Wat blief?
12: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

We kennen sinds vorige week de plek waar we onze Thibaut komende donderdag naartoe gaan sturen, want hij gaat koken op het kot van kersvers topstudent 2026 Mathies. Hij won de grote finale afgelopen vrijdag en ik laat je straks nog eens horen hoe dat precies klonk naar Robin Schulz en Rita Ora.

0: fundament. Remix is the one. The one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinze en op remix-beton.be.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.

0: Ik ben aan het aftellen naar komende donderdag. Het weekend komt dan inderdaad dichterbij. Maar dat is ook het moment waarop onze Thibaut zijn keukenschort gaat aantrekken op het kot van Mathies, onze kerstverse topstudent 2026. Na 3 opdrachten afgelopen vrijdag won hij uiteindelijk de grote finale. Maar het was echt nog spannend tot het absolute einde.
1: Gooi maar! Gooi
2: ja,
1: maar.
2: Ben je klaar?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, ik heb er één vast.
2: Oké. Okay.
1: Jullie hebben het gezien, hè? Wie wint topstudent 2026? Het is... Mathies! Yes! Proficiat Mathies! Hey.
3: Dankjewel. Mijn kot dat nu aan het luisteren is, ja, volgende week gaat er gewoon echt een dik feestje komen, dus kijk er al naar uit.
0: Inderdaad, want die finale winnen, dat is één ding natuurlijk. Hij draagt die titel van topstudent nu een heel jaar lang. En het absolute hoogtepunt komt er nu donderdag aan, dat legendarische kotfeest met DJ-set van Simon T, met drankjes en met pasta, bereid door onze eigen Thibaut dus.

weet niet hoe het bij jou zit, maar hier is het voorlopig nog steeds heel mistig. Ik kan met moeite door het raam naar buiten kijken. Maar na de top headlines gaat dat allemaal opklaren met de zomerhit van 2026 van Jonas Blue, Edge of Desire. En nu verder richting 10 uur met Robin with Every Heartbeat.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: 10 uur Top Headlines met Lore.
6: Goedemorgen. Het parket onderzoekt mogelijke seksuele afpersing op het dark web. ALN ontdekte dat meer dan 10.000 vrouwen daar het slachtoffer van zijn. Mensen kunnen voor €250 online inloggen en de naaktbeelden bekijken. Slachtoffers die hun foto's weg willen, moeten ook betalen. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
7: Het is echt belangrijk dat mensen aangifte doen van dit soort feiten. Het helpt onze onderzoekers. Het geeft ons ook de kans om onderzoeken te openen als er Belgische slachtoffers zijn. Het is schaamtelijk als je slachtoffer bent. Maar weet dat jij niet in fout bent als je in beeld hebt doorgestuurd. Het zijn de mensen die het verspreiden, die strafbare feiten plegen.
6: De politie raadt slachtoffers aan om nooit te betalen, want de kans bestaat dat je je geld kwijt bent zonder dat er iets gebeurt. Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
8: We zien dat er nog te veel ongevallen gebeuren met mensen die gedronken hebben. We hebben in Zweden al recht gezien. De chauffeur zien de slagboom bij de uitrit pas omhoog gaan nadat ze een negatieve ademtest hebben afgelegd. Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je een gevaar bent voor iedereen.
6: Als het project in Hasselt werkt, wil Kruk het uitbreiden. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. Daarbij viel volgens Russische bronnen zeker 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. De mist verdwijnt en de zon komt erdoor bij 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden.
5: 3/10 en nog 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin waar je het langst moet aanschuiven, dat is op de A12 van Brussel naar Boom. Je moet daar 20 minuten bijtellen tussen domein Levendalen en Londerzeel. Op de Brusselse binnenring nog een dik kwartier extra tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. En op de E40 tot slot van Gent naar Brussel ook nog een kwartier extra tussen Aalst en Afligem. Daar is een ongeval gebeurd.
4: Dit is Top! Alexander Balkens.
5: Anne en Jeroen sturen dat de zon bij hen volop aan het schijnen is. Dus we gaan nazomeren met Kesha en Dayang. Goedemorgen.

moeten het ervan pakken vandaag, want vanaf morgen is het op en toppe herfst. Daarom extra veel zonnige muziek in de playlist. Channels Blue, Edge of Desire. Straks nog David Guetta, Teddy Swims en Tones and I met hun nazomerhit van vorig jaar. En dit is Troye Sivan bij Top Rush.

0: One Republic werken al eens vaker samen met een grote DJ. Kygo, David Guetta, Galantis, ze zijn allemaal al gepasseerd. En dit was er een samen met Alesso. In Your Eyes staat op 12 in de top hit 40. En nu, zoals beloofd, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I.
1: Dit is top!
0: Met hun nazomerhit van vorig

0: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
1: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
0: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
1: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
0: Ramen, deuren, veranda's?
2: Reinaars Aluminium.
1: Vind je vakman op reinaars.be.
3: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
5: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
6: Oh, was dat?
5: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
6: Ik was nog niet klaar!
5: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
10: Ook in mij?
9: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Joragoldappelen, win je thuis.
13: Peren.
12: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
13: Kom, we peren hem.
12: Winnaarswinkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
14: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
15: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
14: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
15: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
14: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
0: Ramen, deuren, veranda's?
2: Reinaars Aluminium.
1: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

grootste hits voor Ray. Een van haar allereerste grote hits, moet ik zeggen, nog voor die Where Is My Husband. En ze blijft hem ook live spelen op haar concerten, omdat ze er zo trots op is. En ook Gwen uit Lille is heel blij om die nog eens te horen. Zie ik aan haar berichtje in de Top Radio BE-app. Straks heb ik voor jou het bewijs dat je in het Engels met veel meer wegkomt dan in het Nederlands.

0: Just a Little Bit More, de nieuwe track van Mau P. En vooral het bewijs dat je in het Engels met meer wegkomt dan in het Nederlands. Want anders was de titel gewoon een klein beetje meer geweest. Klinkt toch niet zo goed als in het Engels, laat ons eerlijk zijn. Straks een nieuwe ronde, Hit of Shit, mag je weer je mening geven over de nieuwe track van Dimitri Vegas.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Ja, dat is Loes.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

Plom afgelopen weekend nog bij Shakira op het podium tijdens een concert in Madrid. Dua Lipa op de dinsdagochtend van Top en Houdini. Het is 20 voor 11, dat betekent jouw moment om je ongezouten mening te geven over een gloednieuwe track. Catch me or go hit of shit. Een nieuwe track waar wij als muziekredactie nog een beetje over twijfelen. We weten niet zo goed, moeten we die nu een plek geven in de playlist van Top of niet? En daarom hebben we dus jouw hulp nodig. Deze week is dat de nieuwe track van Dimitri Vegas. Hij duikt steeds vaker op in de DJ-sets van groot DJ's. Denk aan Anima, aan Tiesto, Charlotte Witte. Ze draaien hem allemaal steeds vaker. Maar moeten wij dat ook doen? Met andere woorden, is hij goed genoeg voor de playlist van Top of niet? Dat mag je mij laten weten in de vorm van een hit of shit in onze app. Bring that bass back.

0: Dat was hem, de nieuwe track van Dimitri Vegas. Ik zie Sofia Berlara al sturen. Hit. Maar wat vind jij ervan? Mogen we hem vaker draaien bij Top of liever niet? Dat beslis jij. Stuur nu Hit of Shit door in de Top Radio BE app.
1: Dit is Top. We make a move.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Schatje, wat doe jij op die ladder?
9: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
10: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Yo hastjes, MC Drummer hier. Kan ik je wat vertellen, hè? Dat fabriekje, dat gebouwke daar, dat dak ligt en dat ligt nog veel meer als best. Lustert gastjes, een goeie tip van MC Drummer, hè? Laat dringend onder het dak er doen door Varrobyce Panels, want dat zijn nogal kerels, hè? Varrobycepanels.be, experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating in de industriële en agrarische sector. Wunder zorgen voor een dak boven al de hoofd. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Varrobycepanels.be.
12: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
13: Zo'n knappe servicetechnieker bij Rental Pumps.
12: Rental Pumps, wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
14: Geen zittend gat, wel goesting.
15: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
14: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
15: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
14: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
16: Amai, hé, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog volk. De vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
17: Santos heeft een te gekke actie.
18: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober. En krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
19: Check santos.be/schoenen voor meer info.
20: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
21: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
22: Bozar.
21: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
22: Als een koning op zijn troon.
21: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
22: ULB.
23: Allee, tot straks hè mama.
21: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
24: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
25: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van Top.

Wat vind jij van de nieuwe track van Dimitri Vegas? Bring that bass back, back, back, back, back. Door je ongezouten meningen over doorsturen in onze Topradio BE-app. Hit of shit. Onder andere Jonathan uit Zottegem heeft dat gedaan. Hij stuurt hit. Arend uit Gent zegt dikke shit. De originele blijft sowieso de beste. Bart uit Sint-Laurens was er ook. Hit, ik ga hem nu in mijn playlist zetten, stuurt hij. Mike uit Isegem zegt ook hit. En dan was er ook nog Evelien uit Mortsel. Ik wil deze nooit meer horen. Shit. Het is te zeggen, Evelien, je hoort die nieuwe van Dimitri Vegas sowieso de hele week nog. Als je nog van gedacht zou veranderen, dan kan dat eventueel. En vrijdagmiddag hoor je bij Bart-Jan in de Top Hit 40 wat het geworden is.

0: Tineke laat nog weten in de Top Radio BE-app dat ze nog twijfelt over haar mening over de nieuwe van Dimitri Vegas, die in Hit of Shit zit deze week. Dat is geen enkel probleem, Tineke. Ik draai hem sowieso elke ochtend nog rond 20 voor 11, dus jouw mening blijft welkom één van de komende dagen.
1: Dit is Top!
0: Na 11 uur niet zwanzen maar dansen met Koen.

0: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
1: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
0: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
1: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
0: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
1: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de thee. En de thee?
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de thee.
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar 35 euro. Dat zijn de Prix du C-deals op isuperixl.be of bij je isuperixl.
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
9: Het nieuws van 11 met Lore.
10: Goedemorgen.

0: integendeel. En ook de infrastructuur is niet goed genoeg.
1: Het scholierenprotest in Wallonië duurt al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. Jongeren die roken, vapen ook al maar vaker. Nu al 6 op de 10. Je hoort Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
2: Het is gewoon te toegankelijk voor jongeren. Het wordt nog altijd aan hen verkocht, terwijl dat niet mag. 1 op de 5 controleerde handelszaken, daar zijn tabaks- en nicotineproducten nog zichtbaar. Terwijl dat achter een gordijn of een luik moet zitten vandaag. De helft van de controleerde handelszaken die leefde het leeftijdsverbod niet na. Dus die verkocht ook aan minderjarigen. Er mag ook geen verkoop gebeuren online, terwijl we daar zeker met de e-sigaretten zien dat er verschillende webshops zijn.
1: Experts pleiten daarom voor een beter beleid rond die producten. En in Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. De mist verdwijnt en de zon komt erdoor bij 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden.
3: Maar wel mistig vandaag, maar dat had je waarschijnlijk al gehoord. Je staat op dit ogenblik aan te schuiven vanuit Antwerpen op de A12. Tussen Wilrijk en Aartselaar, je moet er op dit ogenblik 15 minuten bij tellen.
4: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
3: Nee, het is geen zwans. Hij stond de afgelopen zomer op het podium met de Black Eyed Peas. Last Frequencies, dit is Live It All.

Davy laat ook weten dat hij erbij was afgelopen zomer. Lost Frequencies en The Black Eyed Peas. Die dus hetzelfde podium gedeeld hebben. Dat was Live It All. Het is dinsdag vandaag. Je moet je even de volgende situatie inbeelden. We gaan heel lang terug in de tijd. Stel dat jij feestjes organiseert. Ja, dan moet je ook een DJ boeken. En stel dat jij denkt van... In die tijd, ik ga Raving George boeken. Dan denk je, dat is toch een man? De eerste die Raving George geboekt had en die dan plots Charlotte Witte zag, die moet toch gedacht hebben van... Maar het is wel degelijk.

0: Thomas Gray en Rumours.
1: De zwans van de dag.
0: Ja, ja, het voetbal van gisterenavond. De Belgen hebben gespeeld tegen Frankrijk. Wat kunnen we daar eigenlijk allemaal over vertellen? Wel dat het tot de 77ste minuut een feest was.
2: Af en toe zit er iets goed bij. Zoals deze bal van Lavia. Een wonderlijke bal. En Luke Bakio moet het afmaken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik had het vroeger moeten zeggen. De Domme. 0-1 voor de Belgen.
0: De Domme, dat is wat ik ook dacht, want het is 4-1 geworden. Ja, ik heb toevallig die andere goals niet bij. Neem het mij niet kwalijk, dat is niet bewust of zo. Maar Aster Zemana, die kan het wel heel goed samenvatten.
2: Maar dan buigen wij nederig het hoofd voor zoveel kwaliteit. Maar de landgenoten, het is geen schande.
0: Voilà, het is geen schande en ooit komt de dag dat we ze afmaken. En we gaan ze de rekening nog wel presenteren. Ja, ja. Dit zijn de Pussycat Dolls. Buttons, goedemorgen.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
3: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
2: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
4: Dats24.
5: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
11: Wat nu?
12: Ik bel rap de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus

0: Ja, dit zing je toch mee, denk ik dan. Kenya Grace en Strangers. We gaan even een muzikaal verhaaltje vertellen van Clean Bandit. Een 12-tal jaar geleden waren de twee mannen en dame van Clean Bandit in de studio. Je weet hoe dat gaat. Je bent bezig aan nieuwe muziek. Je bent een beetje aan het zoeken. Maar plots zagen ze in die opnamestudio een viooltje liggen. En ze dachten, eh wel ja, als we nu eens in ons nieuw liedje die viool gaan gebruiken. En een van de drie die deed dan een poging. Dacht van, kom, ik ga eens op die viool spelen. Je hoort meteen dat ze die viool hebben moeten uitbesteden. En dit is het resultaat. Voilà, Clean Bandit en Jazz Glynn met een mooie viool. Dit is toch een viool, hè?
1: Ja, ja.
0: En dit is Jazz Glynn, die gaat beginnen zingen. Dit is Rather Be.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
7: Oh, dan de thee. En de thee?
6: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de thee?
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.

0: Clooney met Free Your Mind. En elke dag kijken we ook of het een speciale dag is. Vandaag dinsdag 6 oktober 2026. Het is vandaag de dag van de Duitse taal. Ik moet toegeven, ik heb het zelf nooit gehad op school en ik vind dat een gemiste kans. Ik had, ja, laten we zeggen, ik ben een man die af en toe zijn talen wil kunnen bovenhalen en dat valt dus een beetje tegen. Maar het is nooit te laat om een beetje bijles te krijgen. Dus vandaag bijles van Jean-Marie Pfaff.
1: Ik kon even goed op die moment kon ik zeggen, Kals, ik geef die straf, die 11 meesters zo hard mogelijk. Want die kan in de hoeken plaatsen. Ja, ik heb rustig gebleven. Ik heb in België ook veel 11 meters gestopt. Want ik maak dat hier ook.

0: Allee, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
3: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via BILD.living.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILD.living.
5: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
6: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.com.

Af dat geld. Dat is wat ze aan het zingen is. Pausa en Dirty Cash. Money Talks. En hoe kan je dat eigenlijk vertalen, Dirty Cash? Is dat dan gewoon het zwart geld zoals wij dat kennen? Ik heb het even opgezocht. Jaarlijks 70 miljard euro aan zwart geld dat gewoon zweeft. Ik zal het dan zomaar zeggen. Ik moet toegeven, ik heb het zelf niet, zwart geld. Ik heb het misschien ooit wel gehad. Blijft tussen ons. Maar je kan dat ook afkopen, dacht ik. Hè? Want je kan dus met zwart geld je zwart geld wit maken.

Lady Gaga was dat. Ja, ze ziet er soms een beetje uit als een spook, als ik dat mag zeggen. En ja, ik kan ook voorspellen hoe Eiffel 65 gaat beginnen. Want volgens mij gaat hij beginnen met Yo, listen up. Yo, listen up. Yo, listen up.

0: assortiment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
3: Dag gelukkig, dag gelukkig.

0: je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
1: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
0: Ja, dat is Loes.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: Het nieuws van 12 met Lore.
6: Een goedemiddag. Staking bij de lijn. Nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. De directie werkt aan een alternatieve dienstverlening. Het is nog niet duidelijk hoeveel trams en bussen er zullen rijden. Volgende week maandag is er trouwens een nationale actiedag van de Socialistische Vakbond. Dan wordt er onder meer ook gestaakt op het spoor. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal €2,39. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Jongeren die roken, vapen ook al maar vaker. Nu al 6 op de 10. Je hoort Pieter de Bonnie van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
7: Het is gewoon te toegankelijk voor jongeren. Het wordt nog altijd aan hen verkocht, terwijl dat niet mag. 1 op de 5 gecontroleerde handelszaken, daar zijn tabaks- en nicotineproducten nog zichtbaar. Terwijl dat achter een gordijn of een luik moet zitten vandaag. De helft van de gecontroleerde handelszaken die leefde het leeftijdsverbod niet na. Dus die verkocht ook aan minderjarigen. Er mag ook geen verkoop gebeuren online. Terwijl we daar zeker met de e-sigaretten zien dat er verschillende webshops zijn.
6: Experts pleiten daarom voor een beter beleid rond die producten. Al maar meer mensen kiezen voor euthanasie. Vorig jaar waren het er bijna 4.500, een verdubbeling tegenover 6 jaar geleden. Bij net geen 4% van alle overlijdens in ons land gaat het om euthanasie. Bijna 1/4 daarvan gebeurt bij patiënten die niet terminaal zijn. Het gaat dan om mensen die kampen met chronische en ongeneeslijke aandoeningen. Er is opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is alles daar nog rustig. Journalist Jeroen van der Ouwera.
8: Hier aan het Charles Roger Atheneum in Luik blokkeren enkele honderden leerlingen de ingang van de school en hun bezorgdheden zijn nog altijd dezelfde. Ja, de besparingen in het Franstalig onderwijs, te grote klassen zijn daar het gevolg van. Soms met meer dan 30 leerlingen, zeggen ze. Het lerarentekort wordt daardoor niet opgelost, integendeel. En ook de infrastructuur is niet goed genoeg.
6: Het scholierenprotest in Wallonië duurt al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. In Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. En daarbij viel volgens Russische bronnen zeker 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maxima rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
4: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwansen, maar dansen. Mixed by DJ W.
5: En niet zwanzen, maar dansen, vandaag mogelijk gemaakt dankzij
9: Basic Fit.

0: Ik in de fitness staat en je denkt:
1: ik ben het beu, oké?
2: Geen grens, geen grens.
0: Misschien even pompen.
2: Geen grens, geen grens.
0: One, two.

0: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet.
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
9: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
11: Ramen, deuren, veranda's?
12: Reinaerts Aluminium.
13: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
14: We make you move.
15: Top! Maar nu klopt er iemand op onze deur.
16: En welkom in het huis van Florida.
17: Ja, dat mag champagne zijn, dat moet u niet inhouden.
18: Op mijn

0: en van dit moeten we genieten. Het zou wel eens de laatste zomerdag kunnen zijn van 2026.
1: Ik ben het daar niet mee eens.
0: Elke mening telt.
1: En dat is een keuze die ik maak.
0: Ja, maar wel de foute keuze.
1: En ik denk dat dat de juiste keuze is.
2: De

0: We hebben allemaal iemand in gedachten als het over de bad guy gaat.
1: Ik heb daar spijt van. Ik heb daar schaamte van.
0: Hola. Wat is dat bij? Ah, het is een... Het is een muis. Ah, het is een muis. Dag, muis.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton.
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Minder. En meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed.
8: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
11: It's a Sunweb holiday.
10: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
15: Herman. Zet de puntjes op de O.
14: Ontdek nu de Herman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
16: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
17: klinken op het wijnfestival.
16: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
17: Oh, dan de thee. En de thee?
16: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
17: En de thee?
16: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
18: Code Yellow!
19: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
20: Mm, dat is goeie business. En pleasure.
19: Info op telenet.be.
20: Ja, dat wordt weer overwerken.
21: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
22: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
21: Ja, ik weet het.
22: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
21: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
22: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
21: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
23: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwanzen, maar dansen. Mixed by DJ W.
24: Top. We make you move.
0: Maar kijk eens wie nu binnenkomt. Abu babu, agoochie coochie. Hij komt ze pitboeleke kam, hè.
25: I know my

0: Wat als ik je zou zeggen dat we Goldband zouden spelen? Dan moeten we even maatregelen treffen.
1: Safety bars are coming down.
0: Rustig, dames, rustig.
2: Mies

0: want more. We want more.
1: This is for y'all. A lady for y'all.
0: We want more.
2: Ja, het is goed. De speeltijd is nu gedaan. Allee.

0: een snelheid, jong. En een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè.
5: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
10: Wij zoeken een commercieel talent die klanten begrijpt, kansen ziet en resultaten boekt.
11: De koffie staat al klaar. En uw bureau ook. Solliciteer vandaag nog via rentalpumps.eu.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
13: Santos heeft een te gekke actie.
14: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
15: Check santos.be/schoenen voor meer info.
16: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
17: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
18: Balieu
17: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
18: Abdij
17: glimlachte ze terug. En een week later aan
18: Buil
17: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
18: ULB.
17: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
18: Aan Marie-José.
17: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
19: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
3: Dag, Simo.
4: Tridici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Tridici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel. Love to see you
5: shine. Kop
4: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
8: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
7: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
8: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
7: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
9: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
10: 1 uur en Lore heeft nieuws.
11: Een goede middag.
12: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulsen, born in 1944 in Tienen, Belgium. He is a professor of the University of Wisconsin, Madison, USA.
11: Een Belg heeft de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen. Het gaat om professor Francis Hulsen. Hij is 82 en geeft les in de VS, maar studeerde af aan de KU Leuven. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom Hulsen de prijs krijgt.
13: Hij heeft ervoor gezorgd dat we neutrino's, dat zijn eigenlijk spookdeeltjes die door ons heen reizen, dat we die kunnen vangen in ijs op Antarctica. En daardoor hebben we een heel nieuwe manier gecreëerd om naar

0: opnieuw wil besparen bij de lijn. Vakbondsman Jo van der Herten.
1: Het kadert volledig in de besparingsmaatregelen die de federale regering doorvoert. Maar omwille van het feit dat we bij de lijn die stakingsaanzegging moeten indienen en er de gegarandeerde dienstverlening wordt georganiseerd, heeft dat impact op de dienstverlening.
0: Morgenavond weten we hoeveel bussen en trams er vrijdag zullen rijden. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal 2,39 euro. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Allemaal onterecht, vindt Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. Er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen in de Zwarte Zee, dat meldt Bulgarije. Gisteren werd in de Zwarte Zee ook al een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen 2 doden. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Een van die 2 schepen zou ook gezonken zijn. De bemanning van dat schip wordt nog steeds gezocht en de Bulgaarse regering is op dit moment in crisisvergadering bijeen en zal binnen dit en enkele uren ook een officiële mededeling de wereld insturen.
0: Volgens Oekraïne zit Rusland achter de aanvallen. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maximaal rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
3: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
4: Iedereen weet weer waar de knop van de mist ligt te zitten, toch? Ze mogen uit alle spots op Swedish House Mafia nu.

Afgelopen weekend was het closing weekend in Ibiza. Dan zijn de clubs nog één weekend open en dan is het gedaan. Dan sluiten ze een hele winter en kan dat eiland weer een beetje ademen en op adem komen. Wat wel nodig is, denk ik, na zo'n stevige zomer. Kijk, je moet er maar toe, misschien volgend jaar wel. Dit hier is Ed Sheeran.

Vandaag terug naar de tweede week van oktober 2005. Prins Emmanuel van België werd toen geboren. Ondertussen is hij dus 21 geworden een paar dagen geleden. Ik vind Prins Emmanuel wel de meest coole prins die we ooit hebben gehad. Hij voetbalt en hij DJ't ook. Hij maakt zelfs eigen nummers. Maar besliste toch om daar eigenlijk professioneel niet zoveel mee te doen. Hij wordt gewoon zakenman. Dat zei een paar dagen geleden nog in een interview. En het proces tegen voormalig Iraaks dictator Saddam Hussein ging van start in die tweede week van oktober 2005. De man werd uiteindelijk veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid en de dood door ophanging. En die is ook uitgevoerd geweest 5 november 2006 om precies te zijn. In de hitlijsten kreeg je dit. De Pussycat Dolls die waren ontzettend populair. Nog niet zo lang geleden nog eens in de AFAS-dom trouwens. Don't You kan je nog eens terug horen als je A stuurt via de Topradio BE-app. Of stem voor dit. Bob Sinclair scoorde een van zijn grootste hits in die tweede week van oktober 2005 met deze Love Generation. Dit is

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsof.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
4: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
5: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek? NMBS!
6: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel op onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: Oh, de Amazon Prime Deal-dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
14: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Proximus presenteert.
17: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
18: Ja.
17: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
18: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
17: Ja, dat is loesje.
16: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

Spinback. In de Spinback vandaag terug naar de tweede week van oktober 2005. Jij kon kiezen tussen de Pussycat Dolls met Busta Rhymes en Don't You, of Bob Sinclair met Gary Pine en Love Generation. Het waren twee gigantische hits van toen. De winnaar wint met 88% van de stemmen. Dat is veel. En ik merkte vooral op, want ik kan het dan zien aan de namen, dat er heel veel vrouwen hebben gestemd. Dan weet je het wel natuurlijk. Als het oké is voor jou dat het de Pussycat Dolls zijn, dan zeg je nu gewoon...

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Hm? Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen. Hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Dat24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
4: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier. Een fluitje van een cent.
3: Mic drop. Dat24. Dat is vlot en voordelig laden.
5: Dat24.
6: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
7: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
6: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
7: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
6: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
7: Peren!
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
7: Kom, we peren hem!
8: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen. Doe,
0: doe. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
7: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
7: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

Er is vanavond een belangrijke uitreiking, een awards-uitreiking. En als je een beetje in de danswereld zit en houdt van DJ's, dan weet je dat het vanavond de allerbelangrijkste is. Ik vertel je zo meteen meer. Eerst even naar de top tune of the week. Heb je hem al gehoord? Zo niet, laat ik jou daar nu kennis mee maken.

0: François.
1: Oh là là, François.
2: 25 kantoren in West- en Oost-Vlaanderen, Brussel en Vlaams-Brabant. imofrancois.be.
3: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Egermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Egermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Egermond blijft de kampioen in afval.
4: Ree-Egermond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. ree-egermond.be.
5: Hallo, mijn moeder van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Ja, ja, oh, rustig. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moeder van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moeder van, wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
8: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
9: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
10: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op Care to Cover.

0: attention to what happens next.
1: Vanavond gaat het weer gebeuren.
2: Shall we begin?
1: Vanavond is er alweer de uitreiking van de DJ Mag 100. Dat zijn eigenlijk de officiële uitreikingen voor beste DJ ter wereld. Zo is dat. Afgelopen jaren heel vaak gewonnen door David Guetta. Ook vorig jaar is dat trouwens het geval geweest. En eerlijk gezegd, ik denk dat hij ook dit jaar weer heel veel kansen maakt. Guetta is zo goed bezig geweest in 2026. Het kan bijna niet anders. Maar veel hangt af van zowat de fans. Want het zijn eigenlijk de fans van de DJ's die bepalen wie de nummer 1 DJ in de wereld wordt. Vanavond wordt het uitgereikt in Ibiza in Universe. Ook nog eens de grootste en mooiste club ter wereld. Met onder andere Charlotte Witte, die gaat DJ'en. Ook Lost Frequencies en Gordo bijvoorbeeld. Dus dat wordt wel leuk. Ik hoop dat je het ergens kan volgen. Misschien is dat wel zo online. Ergens kan je die waarschijnlijk wel meepikken als je dat wil. Het wordt een grave show, zonder enige twijfel. Ik zet mijn geld op Guetta. Maar evengoed is het Martin Garrix.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de die.
0: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: Het is 2:00, Lore heeft nieuws.
5: Een goedemiddag.
6: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Halsen, born in Tienen, Belgium.
5: De Belgische professor Francis Halsen heeft de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen. Hij is 82, komt uit Tienen in Vlaams-Brabant en studeerde af aan de KU Leuven. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom Halsen de prijs krijgt.
7: Hij heeft ervoor gezorgd dat we neutrino's, dat zijn eigenlijk spookdeeltjes die door ons heen reizen, dat we die kunnen vangen in ijs op Antarctica. En daardoor hebben we een heel nieuwe manier gecreëerd om naar het heelal te kunnen kijken dankzij hem.
5: Met de Nobelprijs krijgt Halsen ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Allemaal onterecht, vindt Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. Een primeur in Duitsland. Een parlementslid van de extreemrechtse AfD is daar verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Afgelopen maanden was er geen Like Mike te zien naast Dimitri Vegas. Dat is jammer. Ze waren er ook een beetje onduidelijk over waarom. Om eigenlijk gewoon niet te zeggen ja, dat hij oud is om een bepaalde reden. Ik vind dat jammer, want ze communiceren anders zoveel. Hopelijk is hij er vanavond wel bij op de DJ Mag Top 100. Okay.

0: de plaat.
1: Haal er alvast maar even je telefoon bij, want daar staat de app op van Top. Als die er niet op staat, dan zou ik dat snel eens doen. Dan kan je altijd meespelen met die leuke wedstrijden. Want er zijn twee filmtickets te winnen. Ik laat jou een stukje horen van een gigantisch grote hit. En ik vraag jou titel en artiest. Alleen hoor je niet wat je normaal hoort, zijnde het volledige liedje. Ik haal daar gewoon een aantal instrumenten uit. Ook de zang hoor je niet. En het zou voor sommigen vandaag een makkelijke opgave kunnen zijn. Voor anderen is het misschien moeilijk. Ik weet het niet. Dus, kort stukje. Het is een stukje van de keyboard. Van een grote danshit. Stuur mij titel en artiest. Spits je oren. Dit is hem. Meer krijg je niet. Hohoho. Dat is kort, hè? Wel herkenbaar. Maar wie was het? Titel en artiest. Computer pikt er een winnaar uit. Twee filmtickets bij Kinepolis. Film naar keuze. Intussentijd, Robert Miles en Maria Naylor. Dit is One and One.

0: Ik krijg smeekbedes om de opgave nog eens te laten horen. En ik doe dat normaal gezien nooit. Maar ik besef dat het heel moeilijk is vandaag. Het was ook heel kort. En deze ochtend had iedereen, of toch velen onder ons, het ook al een beetje moeilijk met de mist. Dus we gaan het vandaag niet zo moeilijk maken. Ik ga het nog eens laten horen. Is het goed? De spitsje oren. De vraag is, wie is dit? Titel en artiest. We spelen voor 2 filmtickets bij Kinepolis. Een klein beetje langer dan daarnet, maar niet veel. Dat is het, toch? Kom aan, kan je, weet je, stuur maar door.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
4: Info op telenet.be.
5: Wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
7: Oh.
8: Oei.
7: Mijn enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar...
8: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
13: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
12: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
13: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
12: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
14: Ramen, deuren, veranda's? Lijnaars
15: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.

0: De plaat.
1: Met vandaag een moeilijke opgave, maar ik deed dat ook een beetje expres. Ik kan dat ook een klein beetje inschatten. Het was ook kort, ook dat maakt het moeilijk. Nog even, dit was hem. En dan vraag ik titel en artiest. Je weet dat het altijd een grote danshit is. Veel foute antwoorden. Felix, Don't You Want Me stuurde Samira is fout. Jax Jones kwam ook binnen You Don't Know Me. Laura Wolf stuurde Aster met No Stress. Is het allemaal niet. Maar, ook wel wat goede antwoorden. Zeker als ik een tweede keer liet horen. Dan is het natuurlijk een stukje makkelijker. Vandaar dat we dat ook doen. Astrid uit Boezingen, goedemiddag.
2: Hallo, dag Bert-Jan, hallo.
1: Wie was het?
2: Stromae met Allo Rondance.
1: Toch wel? Dat was hem inderdaad. Maar een stukje zo ergens midden in dat liedje, wat een soort van tussenstukje is. Het was absoluut niet het refrein en dat maakt het misschien net wat moeilijker. Voor jou twee filmtickets en die mag je opdoen bij Kinepolis. Mag je een film naar keuze gaan uitkiezen. Zeg, jij gaat een carrièrewending maken. Vertel eens, wat ga je doen?
2: Ja, klopt. Ik ben in een jaar aan bijstuderen voor leerkracht secundair onderwijs. Dus ja, busy, busy.
1: Oké, en hoe lang moet je daarover studeren?
2: 1 jaar, dus als je al een diploma ergens had, kon je in 1 jaar het erbij halen. Maar dat is eigenlijk 2 jaar in 1 jaar gepropt. Ja. Dus het is
1: intens.
2: Het gezinsleven ook nog erbij.
1: Het is een beetje druk. Ja, het is voor het goede doel en het is denk ik nog altijd een beetje een knelpuntberoep. Hè. Ze zoeken er nog altijd leerkrachten. Heb jij dan in jouw hoofd al ergens een favoriete leerjaar die je wil geven?
2: Ja, ik zou beginnen in het eerste of tweede middelbaar zou ik graag starten. En dan zien we wel. Ik mag wel max, ik heb een bachelor, dus ik mag niet hoger dan het vierde middelbaar gaan, maar dat hoeft voor mij ook niet.
1: Nee, lijkt me leuk. Ik wens het jou toe, Astrid. Geniet ervan. Fijne dag nog.
2: Dank u, daar.

0: Morgen nieuwe kansen in Raad de Plaat weer voor 2 filmtickets. Gaan we dan spelen. Gisteravond was er voetbal. Ja. Ik was eerst van plan om het er niet meer over te hebben. Maar ik heb gisteren gezegd dat ik er ging op terugkomen omdat ik een kleine voorspelling had gedaan. Maar ik ga het ook een beetje nuanceren, maar ik wil het er zo meteen toch nog even kort over hebben. A12 richting Antwerpen. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen Haven en Leugenberg. Je verliest er op dit moment 20 minuten.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton.
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
6: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
7: NMBS!
8: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
9: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
10: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
11: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
10: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
11: En klanten altijd tevreden.
10: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Gisteren was er voetbal. Jij hebt misschien ook wel gekeken in de Nations League. Frankrijk tegen België. Gisterenmiddag had ik hier tijdens de lunch, denk ik, een beetje aan heiligschennis gedaan. Ik heb het ook verteld op de radio, omdat ik gisteren zei tegen de collega's hier, ja, ik denk dat de Rode Duivels niet gaan winnen, omdat ze een beetje op een high zitten. Ze hebben een beetje te goed gespeeld de afgelopen wedstrijden. En dan word je een beetje nonchalant, wetende dat ook de Bruyne en Tielemans niet meededen en dat we, sowieso Lukaku gingen krijgen. En ik ben niet zo de grote Lukaku-fan. Ik kreeg de wind van voor. Van heel veel mensen kreeg ik de wind van voor. En mocht ik dat blijkbaar moeilijk zeggen of niet zeggen. Kijk, ik zou nu heel makkelijk kunnen zeggen. En zie je wel. En ik ben wel juist. En ik heb het voorspeld. En ik ga dat niet doen. Ik ga dat absoluut niet doen. Omdat ik ga afronden op een andere manier. Ik ga dit afronden met het volgende zinnetje. You can win a conversation, but then you lose the relationship. Aww. Kijk, ik ga het zo oplossen.

0: Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-build computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier weg doen, hè.
5: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
10: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Yo, hastjes, MC Drummer hier. Weet je onder waarom dat ze bij Varrobyce Panels niks weten van stutten, maar wel van sandwichen? Waarom pijs je? Dat is niet moeilijk, hè? Bij Varrobyce Panels leggen ze sandwichpanelen op industriële daken en boerenschuren. En geen stutten, hè? Het zijn free kerels bij Varrobyce Panels. Sandwichpanelen met isolatie, hè? Varrobycepanels.be. Experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating. In de industriële en agrarische sector. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Wunder zorgen voor een dak boven onderhoofd. Varrobycepanels.be.
12: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller Poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
13: Santos heeft een te gekke actie.
14: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober. En krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
15: Check santos.be/schoenen voor meer info.
16: Santos. Voor al je bouwbeslag en gereedschap.
17: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
18: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
19: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
18: Bozar.
19: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
18: Als een koning op zijn troon.
19: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
18: ULB.
2: Allee, tot straks, hè, mama.
19: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Het is die waanzinnige stem van Ella Eyre bij DJ Fresh en Gravity Can't Hold Us Down. En toch is er weer dat zonnetje op deze dinsdagnamiddag. Misschien tijd om een Houdini keer te doen. Ik ga maar eens vroeg terug naar huis van het werk.

0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
1: 3 uur, Ortwin heeft nieuws.
2: Goedemiddag. In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 scholen geblokkeerd tijdens de Nationale Actiedag. Tienduizenden mensen komen er op straat na dagenlang protest. Ze eisen kleinere klassen, meer leerkrachten en modernere gebouwen. Journalist Klaas Daneel is voor ons in Rijssel.
3: Er zijn heel veel jonge mensen, tieners hier aanwezig, van middelbare scholen ook, ook studenten uit universiteiten. Maar niet alleen jongeren, ook hun ouders, hun grootouders, hun leerkrachten, die zijn hier allemaal met één doel om de toekomst van de jeugd te beschermen en die toekomst begint op school.
2: Ook de politie is massaal aanwezig, nadat de protesten de afgelopen dagen al meermaals uitdraaiden op geweld. Primeur in Duitsland. Een parlementslid van de extreemrechtse AfD is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrechts zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. De Europese Voetbalbond opent een onderzoek naar een incident tijdens een Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens rust. Rond de 2 matchen tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wordt het wisselvallig en fris.
1: 2 lange files, A12 richting Antwerpen. Daar is een ongeval gebeurd tussen Stabroek en Leugenberg. Je verliest er 25 minuten. En ook op de A12 richting Antwerpen gaat het trager tussen Aartselaar en Wilrijk. Je verliest daar 20 minuten momenteel.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
1: Met zometeen Jonas Blue nog eens een Malef, Edge of Desire en Bob Sinclair's Rock This Party. Na Craze and Do It To It.

Zometeen een vergeet mij beatje uit 2001. Straffer nog. Het is Belgisch en ik weet dat de zangeres van dit liedje ook nog altijd aan het werk is in het buitenland. Daarmee bedoel ik, dat hitje wat je zo meteen gaat horen, dat zingt zij nog regelmatig in het buitenland, omdat het nog altijd gevraagd wordt op 90.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Oh, de Amazon Prime Deal-dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
7: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
6: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh nee!
7: Oei, wat is er?
8: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
7: Oei.
8: Ja, wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
10: Oh, dan de thee. En de thee?
9: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: En de thee?
9: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder, liever?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
13: Dat is Imo!
14: Wij zijn tevreden over uw werk.
12: Maar?
14: Nee, geen maar.
12: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
12: Snoeien.
15: Blazen.
12: Maaien.
15: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
16: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
17: €1000? Ja, dan heb je de chance, waar?
16: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
17: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
16: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
17: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
0: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.

0: Een vergeet mij biedje.
1: Het vergeet mij biedje van vandaag is een Belgisch liedje en daarom moeten we er extra aandacht aan besteden en trots op zijn. We keren terug naar juli 2001. We komen eigenlijk net uit de 90's waar we met België toch al wat dansmuziek hadden gemaakt en dat zette zich ook voort in die beginjaren 2000. Al waren we toen al niet meer de 90's, het klonk wel een beetje zo, want het vergeet mij biedje van vandaag is van Didi en het heet Forever. Het kwam uit dat Limburgse kamp waar Antlers Subway heel veel goede dansplaten heeft gemaakt. Diana Trippaerts zong dat in en ik weet dat zij op de dag van vandaag, we zijn nu 25 jaar later, nog altijd af en toe het vliegtuig neemt naar Spanje, naar Oost-Europa en vooral naar de UK om dat lied daar te zingen, op parties. Ze stonden daar ook hoog ooit in de hitlijsten en zijn dat niet vergeten. Ik denk dat het voor jou een vergeet mij biedje is, maar leuk om terug te horen. Deze Didi en Forever.
0: Een vergeet mij biedje.

0: Omdat het zonnetje zo mooi schijnt, zometeen Flo Rida en Robin Thicke met I Don't Like It, I Love It. Op de weg gaat het ook moeizaam, het is te zeggen, er zijn 3 lange files. A12 richting Antwerpen. Een ongeval tussen Berendrecht en Leugenberg zorgt voor 40 minuten vertraging. Ook op de A12 gaat het trager richting Antwerpen. Een ongeval tussen Aartselaar en Wilrijk, 20 minuten erbij. En ook op de E313 is een ongeval gebeurd richting Ranst. Een ongeval met een vrachtwagen tussen Hasselt-West en Beringen, 20 minuten erbij daar.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
9: Hurman. Zet de puntjes op de O.
8: Ontdek nu de Hurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hurman.be.

Iedereen weet dat Donald Trump alles rare dingen zegt. Vandaag heeft hij gezegd dat je in Amerika iedereen mag nu rode diesel gebruiken, omdat ook daar de dieselprijzen gigantisch hoog zijn. Je kan je dat niet inbeelden in zo'n gigantisch land waar miljoenen en ook miljoenen liter diesel per dag gebruikt worden, alleen al om je te verplaatsen. Je kan je ook niet voorstellen dat ze dat ooit bij ons zouden zeggen. Dat gaat ook niet gebeuren, want dan is het hek helemaal van de dam. Maar je weet dat het natuurlijk wel een beetje scheelt in prijs. Het mag natuurlijk niet. En de douane doet er ook wel vrij veel controles op. En de pakkans is groot in die zin dat ze ook cijfers hebben vrijgegeven daarvan. En 1 op de 20 bijvoorbeeld, die wordt betrapt. Dus 1 op de 20 bij ons, die gecontroleerd wordt, rijdt met rode diesel. Het gaat dan vaak ook over vrachtwagens en dat soort dingen. Het zijn lang niet alleen personenwagens natuurlijk. Eerste boete is €500. Valt nog wel mee, vind ik. Mag je het natuurlijk niet doen en het is naar het schijnt ook niet goed voor je auto. Maar als je die prijzen aan de pomp ziet, kan ik me inbeelden dat je daar soms wel eens aan denkt. Hou je in.

professional.

0: www.beton.be. De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moduvan. Wieder maak je kamionette een zak slimmer.
3: Op ons terrein vol materiaal zorgt er één iemand voor orde in de chaos. Eén held.
4: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
3: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
2: Moduvan. Wieder maak je dressing, je kamionette een zak slimmer.
5: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
6: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
5: En handen die vanzelf werk zien.
6: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
5: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
6: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
7: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

op Bram en Thibaut. Het gaat onder andere over de mannenpil en over een alcoholpoort. Over dat eerste had ik al gehoord, over dat tweede niet, maar ze gaan het uitgebreid met jou daarover hebben. En er is weer vol een bak, er wordt voor brandstof gespeeld. €150 kan je winnen vandaag, want gisteren is ieder uitgegaan, dus dan starten ze opnieuw bij €150, wat deze dagen en altijd eigenlijk heel veel geld is, zonder enige twijfel. The Wiz MC komt eraan nog met Show Me Love en David Guetta met Dangerous. Dus benieuwd of Guetta de nieuwe nummer 1 DJ in de DJ Mag Top 100 gaat worden. Dan volgt hij zichzelf op. We weten dat vanavond.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: De mistje datjes van Connections.
4: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
5: Ah, miljard gemist.
6: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
9: Het is 4:00, het is tijd voor nieuws.
10: Goedemiddag. In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Dat verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, vertelt journalist Jeroen van der Aura.
11: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken. Constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
10: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwamen tot stevige confrontaties met de politie. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hooggerechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. De Europese Voetbalbond opent een onderzoek naar een incident tijdens een Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens rust. Rond de twee matchen tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.
9: Ja, toch wel respect voor die journalisten. Als zo de bommen je rond de oren vliegen om dan professioneel te blijven, heb je dat gehoord daarnet?
12: Ik zou niet durven.
9: Dat verslag van daarnet. Ja, veilig werken, zou ik zo zeggen. Laat je ook niet afleiden, jij Thibaut, voor wat nu komt?
12: Nee, 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je een kwartier of meer kwijt bent. De Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je 21 minuten extra kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Nog op de Antwerpse ring, een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot op de A12...
9: Ik zei, laat u niet afleiden.
12: Amai, ik was helemaal weg. Wauw. Amai, dat moet vies zijn. Jezus. En tot slot dan op de A12. 20 minuten aanschuiven tussen Aartselaar en Wielrijk. Oh, man, daar is een ongeval gebeurd. Op een andere plek in de file verlies je momenteel niet meer dan een

0: kwartier. Serieus een inslag was
1: dat. Dit is Top. Bram en Thibo.
0: En zo zijn we met een knalstart begonnen. Ja. We gaan goed naar huis. Burak Yeter zo meteen Tuesday.

0: Ik wil de mensheid toch even waarschuwen wat zo meteen komt. Want er komt iets aan wat Thibaut heeft voorbereid. ja, in de categorie, hoe zal ik het noemen? Seksuele opvoeding.
1: Oh.
0: Ja, ja. Wat jij zo meteen gaat vertellen. Geen idee van dat ik het ooit nog ging mogen meemaken.

0: vandaag dinsdag 6 oktober. Wat zijn zo de meest gezochte woorden van de dag?
1: Vandaag om
0: 9:30 vanochtend
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: de mannenpil. Oh. Ja, want volgens de Wereldgezondheidsorganisatie komen er binnen 5 à 10 jaar anticonceptiemiddelen voor mannen op de markt. Er zijn twee pistes. Ofwel heb je de hormonale gel. Dat smeer je dan op je borst. Een beetje zoals de Vix. En ja, dat gaat dan de spermaproductie onderdrukken. Blijkbaar zal dat werken. En twee, je hebt een pil
2: ik
0: ook.
2: Ik hoop het, dat het werkt.
0: Ik hoop het ook. En twee, je zou ook een pil hebben die je dan dagelijks moet nemen. Een beetje zoals de vrouwen nu doen. Maar ja, dan voor mannen. Daar komt het op neer.
2: En mocht jij kunnen kiezen voor welke van de twee opties zou jij dan gaan?
0: Ik zou voor de pil gaan, denk ik. Omdat zo die gel, ja, lijkt me wat raar. Als je dat elke dag moet insmeren ook, zo op de borst.
2: Het kan het begin zijn van een erotische massage.
0: Ja.
2: Ja, toch?
0: Ja, dat is waar, maar ik opteer toch voor de pil dan.
2: Oké, genoteerd.
1: En om
0: 3:00 vanmiddag
1: werd gezocht naar
0: alcoholpoort.
2: Er komt een test in ons land bij een publieke parking met een alcoholpoort. Het systeem is eigenlijk super simpel. Als je te veel hebt gedronken, gaat de poort of de slagboom niet opengaan van die parking. Dus je gaat op voorhand moeten blazen. En als die test goed loopt, komen dat soort van poortjes op veel meer parkings en op events in ons land. Dat is de bedoeling. Daarnaast is er nog een aankondiging vandaag. Nul tolerantie voor alcohol in het verkeer voor beginnende chauffeurs. Die komt er dus nu effectief in 2027. Echt een groot probleem is dat niet, denk ik, die nul tolerantie.
0: Nee, dat is een goeie.
2: Ik heb zo het gevoel dat heel veel jonge mensen sowieso al niet drinken en rijden.
0: Het is een andere... Ja,
2: de mentaliteitswijziging is echt wel vol een bak ingezet. Dus ik verwacht daar niet echt grote problemen
0: mee.
2: Nee,
0: ik ook niet. Maar over die poortjes heb ik wel nog een vraag. Want ik ben dan de doemdenker. Ik denk dan dat er heel veel poortjes niet gaan opengaan na zo'n feestje. Maar dan heb je toch een mega file om naar buiten te gaan. Want ja, je staat dan voor die poort. Die gaat niet open.
2: Ja, het is de rechte vraag. En daarom is het ook een proefproject, denk ik. Dus een testproject. Ja, en dan gaan ze erachter komen. Oh shit, maar wat als iemand niet buiten kan rijden? Dan ontstaat een file en dat soort dingen. Ja. Dus inderdaad, het is misschien nog niet helemaal op punt. Maar misschien moeten ze jou inhuren vanuit de overheid. Om
0: een
2: advies te geven voor dat project. Kijk, ik zal het zo voorstellen. Goed?
0: Ja, goed idee. Vind ik goed.
2: Dit is Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
2: Dag gelukkig.
1: Gelukkig zijn we voor u, ook als de wil er is, maar de weg niet.
2: Ja, dat lukt niet.
1: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
3: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
5: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
6: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Dit sluit ook meteen aan bij het onderwerp van daarnet.
1: Bram en Thibo. We make you
0: move. Er komt een proefproject aan een parking met een alcoholtest. Wie positief blaast, raakt de parking niet af met een alcoholpoortje, want zo worden die dingen dan genoemd. Manuel het Arandst stuurt. En wat als iemand anders blaast voor de dronken chauffeur?
2: Oh,
0: ah ja.
2: Ja, dat kan ook natuurlijk.
0: Er moet echt nog over nagedacht worden.
2: Het klopt nog van alles niet aan het concept.
3: Je zal wel je rijbewijs of zo moeten scannen. Ah ja, of zoiets toch?
2: Ik weet het niet. Ja, dat zal toch wel iets moeten...
3: Ja, okay, maar
2: qua camera
3: kan...
2: misschien? Camera?
0: Rijbewijs scannen, maar dat kan ook de persoon naast jou. Ja, dat is ook rijbewijs scannen. Ja. Dus dat maakt... Ja, nee. Ja, misschien inderdaad. Met...
2: Goeie vraag. Goeie vraag, man.
0: Gezichtsherkenning of een camera of zo, die dan alarmen doet afgaan als iemand anders blaast, ja, weet ik veel.
3: Want je moet dan toch van het passagierszetel naar die blaasinstrument gaan. Oh. Gaat ook niet zo makkelijk. Ja, dat lijkt mij.
0: Goed, kortom, nog veel vragen. Het staat nog niet op punt. Maar
3: we weten het ook niet.
0: Wordt vervolgd, sowieso. De Beat Blender. Wij gaan zo meteen één track in onze blender stoppen. Die gaan we dan verbouwen. Dan gaan we er ook wat beat aan toevoegen. En dat zal nodig zijn, want we hebben twee gitaartracks meegebracht vandaag. Dit is keuze 1. Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
3: En ik heb Bryan Adams en Summer of 69 mee.

0: Hij komt trouwens naar België, deze Bryan Adams. Hij komt naar de Lokerse feesten volgend jaar. Dus wel eens de moeite, denk ik, om die live te zien.
1: Keuze 1 is Nirvana, Smells Like Teen Spirit. En keuze 2, Bryan Adams, Summer of 69. Er gaan sowieso heel veel mensen sturen. Geen één van de twee, blijf daar gewoon af. Die mogen niet in de beatblender.
0: Dat is waar, want het zijn wel twee classics. En van Bryan Adams moeten ze eigenlijk misschien afblijven.
2: Ja, maar je hebt hem zelf meegebracht.
0: Ja, ik weet het, maar hij is zo goed.
2: Oh, voor een rare
0: Sorry, kijk maar.
2: Ja, maar is dan zo... al beslist? Zullen ze dan voor niet geval? Maar ik vind...
0: Nee, ik zou het toch laten stemmen. Toch ja, laten... Ik ben zeer benieuwd welke dat eruit gaat komen.
1: Keuze 1 Nirvana, keuze 2 Bryan Adams. Laat maar weten via de Top Radio BE app.

0: gaat zo meteen een iconische gitaarplaat in onze beatblender. Dat is een klein beetje om miserie vragen, maar we gaan het toch proberen. Het leven is aan de durvers. Keuze 1 vandaag, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Keuze 2, Summer of 69 van Bryan Adams. Trouwens, over Bryan Adams gesproken. Berichtje daarover kwam binnen van Dave.
1: Even ter informatie, Bryan Adams komt volgende week ook naar België op 15 oktober naar Afas Dome. Want ik ga er ook naartoe. Dus hij komt 2 keer naar België. Woep woep.
0: Ik wist niet dat er Bryan Adams fans luisterden naar Top. Maar kijk, weer wat bijgeleerd.
2: Blijkbaar
0: veel plezier. Ja, geniet ervan. Ondertussen 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je een half uur kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de A12 richting Antwerpen. 25 minuten bijtellen tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 20 minuten.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Alsjeblieft.
3: Wat blieft?
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
7: Lekker! Echt lekker!
8: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
9: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
8: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
9: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
8: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
9: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
11: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton?
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Beemster kaas.
7: Lekker, echt lekker.
15: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zene. Ik ben per se strandzijd als ik over mijn vloer loop.
16: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
15: Wat bedoelde?
16: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
15: Dat zal wel.
16: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
15: Echt? Dus?
16: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Nim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: De Beat Blender.
0: Zeg, met welke buitenaardse hobby ben jij bezig op dit moment?
1: Ik ben momenteel een vivarium aan het maken.
0: Een wat?
1: Klimaat aan een vivarium.
0: Een vivarium? Jij zegt alsof wij dat moeten kennen. Maar...
1: Wow, jullie kennen alles, hè? Dus.
3: Maar een vivarium
0: kan nee, maar beschrijf eens. Ik ben er zeker van dat veel luisteraars een vivarium niet zullen kennen. Wat is dat voor ding?
1: We gaan eigenlijk in de kast een soort aquarium maken. Waar dat eigenlijk de planten uitgroeien. En waar we dus een tropisch klimaat nabootsen met alle bijhorende planten en inheemse diersoorten, zoals kleine visjes eigenlijk. Niet geen visjes, maar...
3: Ah, ja. Ja. Dus een aquarium zonder water en zonder vissen?
1: Met water, maar beperkt. Hè. Geen echt vol aquarium, maar dus een basis van water en daaruit groeien planten.
0: Ah, ja. Oké. Maar ik zie, als ik het google, ziet dat er zo'n beetje uit als een terrarium voor vogelspinnen.
3: Ja.
1: Ja, het is eigenlijk een opkomende trend. Hè. Vivarium, het klinkt gewoon heel mooi. Hè.
3: Ja, dat is waar. Het klinkt fancy.
0: Oké, maar sowieso veel plezier ermee. Met welke beat kunnen wij jou verblijden tijdens het aanmaken van die vivarium? Jij kon kiezen tussen... Keuze 1, Nirvana, ofwel... Keuze 2, Bryan Adams, Summer of 69. Welke mag in de blender volgens jou?
1: We gaan voor Nirvana.
0: Overtuigend.
1: Meer schwung.
0: Ja, mag daar nog een klein beetje gitaar in zitten?
1: Heel graag.
0: Oké, dan ga ik dat zo moeten instellen in de Beat Blender. Nee, dat is goed. We gaan daarvoor zorgen. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Veel plezier daar.
1: We gaan ervoor. Bedankt.
3: Yo.
2: Beat

0: Ik zwijg wijselijk. Soms is dat het beste. Maar de gitaar zat er wel in, hè, toch?
1: Ja, voilà, die was er. Die was
0: Smells alweer. Like Teen Spirit in de beatblender van Nirvana. Het is dinsdag vandaag en dat betekent dat wij een discussie met jou delen.
2: De DDD.
0: De domme dinsdagdiscussie. Elke dinsdag delen we een discussie die wij aan de keukentafel hadden tijdens onze lunch. En deze middag hadden we het over de volgende vraag. Mag je in de auto de muziek veranderen als je niet rijdt?
3: Ja. En ik heb het, ik heb het daar moeilijk mee. Mijn vriendin is daar een perfect voorbeeld van, want die heeft een totaal andere muzieksmaak als mezelf. En altijd als zij in de wagen komt, het eerste wat ze zegt is, ja, mag ik een liedje opzeggen? En ik zeg daar dan, zo lief dat ik ben, ja tegen natuurlijk. Maar ja, na 10 seconden beklaag ik me dat al vaak. Want ze luistert dan zo... Ja, wat is dat allemaal? Shaboozy, Mark Ember, Country, Sienna Spyro zit er ook tussen.
0: Ja, zo van die zakdoekenmuziek eigenlijk. Ja.
3: Oh, als dit.
1: Ja. Ja. Oh,
0: en ik zie al zitten.
1: Urenlang, als we ver moeten rijden. Oh jongens.
0: Goed. Dit zijn dan de ritten die jij hebt met je vriendin. Ja. Met dit soort muziek op de achtergrond.
3: Hatelijk. En ik ben dan zo de brave en ik zeg daar dan heel weinig op, maar het is niet tof.
0: Ja. Maar jij vindt dus wel dat de chauffeur de muziek niet per se hoeft te kiezen.
3: Nee.
0: Want je geeft toe aan je vriendin.
3: Ja.
0: Okay.
3: Ja, ik vind wel dat je als chauffeur mag zeggen van nee, ik rijd, dus ik kies de muziek.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk wel.
3: Ja, ik snap het, maar ik durf het gewoon niet te doen.
0: Jij durft het niet.
3: Ook al zit er een vriend naast mij of zo, en ik denk van, nee, die mag wel een nummertje opzetten.
0: Oké. Okay. Hoe zit het bij jou? Laat het even weten. Mag de passagier de muziek kiezen bij jou? Of ben jij als chauffeur de baas? Topradio.be-app staat nu open voor je mening. Welk kamp zit jij? Welk team ben jij? We zijn benieuwd.

0: François.
1: Oh là là, François.
2: 25 kantoren in West- en Oost-Vlaanderen, Brussel en Vlaams-Brabant. Imofrançois.be.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte pc samen online op alternate.be of in de winkel.
6: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
7: Geen zittend gat, wel goesting.
8: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
7: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
8: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
7: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
6: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
9: Bij Top kan je ook regionaal adverteren. Kijk voor meer op topradio.be/adverteren. Top. We make you move.

0: Mag je in de auto de muziek veranderen als je zelf niet rijdt? Daar gaat onze dinsdagdiscussie vandaag over, onze DDD.
1: De DDD.
0: Ik zag een berichtje van Sander binnenkomen. Als iemand bij mij thuis komt, dan gaat die toch ook niet beginnen koken voor mij. Dus nee, van mijn muziek moeten ze afblijven in de auto.
2: En dan heb je Delphine uit Roeselare. Die stuurt, ja, de passagier mag van mij de muziek kiezen, zolang hem niet moeit, hij of zij hem niet moeit met de rijstijl op de weg. Dus zij wil gewoon gerustgelaten worden.
0: Zij gaat voor het compromis. Ja. Berichtje van Dave zag ik ook binnenkomen. In het belang van de verkeersveiligheid heeft hij gestuurd, moet de chauffeur de muziek kiezen, want anders is hij afgeleid als hij niet naar zijn favoriete muziek kan luisteren.
3: Okay, yeah, right.
2: Dat snap ik ook wel. En dan voor Bart uit Hoegaarden is het ook duidelijk. Voor hem is het driver is gelijk aan DJ. Punt uit.
0: Ja, dat zagen we heel vaak binnenkomen. Kurt heeft ook een berichtje ingestuurd.
4: Mijn oudste dochter is sowieso iemand die, als ze met mij alleen in de wagen zit, die altijd zal verbinden met haar gsm en haar muziek oplegt, omdat ze weet dat ze bij mij wel redelijk luid de muziek mag zetten en ook redelijk met veel beats en dergelijke, dus ze weet dat wel. En de jongste doet dat af en toe ook wel een keer, maar bij mij gebeurt het alleszins ook heel vaak dat er iemand vraagt, mag ik verbinden om muziek te spelen?
3: Voilà.
4: Dus ik ben het een beetje gewoon.
0: Ja, ja, een beetje gewoon. Zo'n brave mens. Ja. Kurt, eigenlijk een beetje jouw team, kamp. Jouw kamp. Hè?
2: Mijn kamp, ik snap het helemaal.
0: Maar we moeten niet zo laten doen, Diebo. Want de meeste mensen zeggen toch, nee, de driver is DJ. 90% van de topluisteraars die een bericht hebben gestuurd zeggen, nee, als ik aan het stuur zit, dan kies ik de muziek. Dus
2: allemaal
0: laat het een les zijn de volgende keer. Als je in de auto zit en je wil dit vermijden. Just to know I'm alive. Ja. Ja. Ja. Ik geef het maar mee.
3: Ik kan het niet meer horen.
0: Tot uit. Zeg maar, ligt jij onder de sloef of zo?
2: Nee. Misschien een beetje.
3: Oké.
0: Je gaat weer een berichtje van uw vriendin komen.
3: Ja, ik denk het ook. Oh, ik heb het zo. Ik heb het weer.
0: Dit is Rihanna.

0: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Ja, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
7: Het is 5:00, Ortwin heeft nieuws.
8: Goedemiddag. Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Betrokken passagiers worden op tijd verwittigd, zegt Isan Shua Lekli van Brussels Airport.
9: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alisia of met de andere afhandelaar werkt. En dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
8: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Het verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, vertelt journalist Jeroen van der Aura.
10: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken. Constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
8: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwam het tot stevige confrontaties met de politie. Onze winkelkar blijft goedkoper worden. De inflatie in de supermarkt daalt voor de 4e maand op rij. Dat heeft Test aan Koop berekend op basis van een volle kar in de 6 grootste supermarktketens. Onder meer fruit en groente, diepvriesproducten en vis waren in september goedkoper dan in augustus.

0: illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.
1: De herfst is coming. Ik ben dus benieuwd of dat ook impact op de weg zal hebben de komende dagen. Op dit moment valt het redelijk goed mee, want maar 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring verlies je 35 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 een half uur bijtellen tussen Stabroek en Anserpen-Noord. En tot slot op de Brusselse Buitenring, daar ben je 25 minuten kwijt tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
2: Dit is Top! Bram en Thibau.
1: Wat er ook gebeurt, altijd blijven file raven. Niet echt lang vandaag, daar komen we zo meteen achter. Maar we gaan er toch een klein feestje van maken, hè. Je kent ons toch.

0: dan nu het officiële einde van de werkdag.
1: De file rave.
0: Dus laptop dichtklappen sowieso en alle stress eruit gooien achter het stuur van de auto of de fiets. Daar mag je natuurlijk ook genieten van de file rave. Het zal dan wel niet al aanschuivend zijn. We doen het voor iedereen die onderweg is naar huis of naar de voetbal of een of andere sportbestemming.
2: Kan allemaal.
0: Pilates hadden we, ja.
2: Kan ook.
0: Zeker weten. Voor welke wegen doen we het specifiek vandaag?
2: Vandaag met dank aan de Antwerpse ring richting Nederland, de Brusselse buitenring en de A12. Drie plekken dus waar je meer dan 20 minuten kwijt bent. 3 × 1 minuut is gelijk aan 3 minuten lang file rave.
1: De file rave. Vaststaan is losgaan.

0: Vandaag 3 minuten file rave. Kijk eens naar die tijd, Thibaut.
1: 5 seconden. Het moet nog beginnen.
0: Dat nummer moet nog beginnen.
2: Ja, dat is letterlijk in het midden.
0: Kent Holders moet nog beginnen. Dat is wel...
1: Ja. Dat vind ik nu al lullig eigenlijk.
2: Jammer. Kunnen we daar niks aan doen? Nee?
0: Zal ik de rest van het plaatje gewoon opzoeken en draaien?
2: Ja, ik zou dat wel doen, want dat is toch raar zo.
0: Macklemore, Can't Hold Us. Ja, dat stopt zo bij die raps.
2: Ja, hij heeft zelf nog geen refrein gezongen.
0: Misschien zo wel lullig. Ja. Oké, Can't Hold Us, Macklemore. Als het goed is voor jou, want het is eigenlijk tegen de regels, dan gaan we nog...
2: Ja, gewoon doen.
0: Oké,

0: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
1: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
0: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
1: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
0: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
1: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever.
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij...

0: Eindelijk is de mist opgeklaard en is de zon er op veel plaatsen aan het doorkomen. Geniet er maar van.
1: Stop. Bram en Thibo. We make you
0: move. Wie dacht dat roken helemaal passé is, is mis. En dat zeggen wij niet voor alle duidelijkheid, dat zeggen de cijfers. Want het aantal jongeren dat ooit al eens heeft gerookt, is het laatste jaar opnieuw een beetje gestegen. Bijna 19% van de leerlingen in het middelbaar heeft ooit al eens een sigaret geprobeerd, zeggen ze. Maar ja, goed, eens geprobeerd, dat is niet dat het vaste rokers zijn. Nee. Vapen scoort wel veel hoger, daar heeft 30% het al eens gedaan.
2: Op zich snap ik dat wel, zeker het feit van het proberen. En ik heb zelf ook in mijn jeugd geprobeerd.
0: En
2: ik was vaste roker, ja.
0: Ah, je was een roker?
2: Ja. Moet ik mij daarvoor schamen? Nee, ik rookte, ja.
0: Nee, het is, ik wist het niet.
2: Dat was cool. En ik wou meedoen zo. Ik was een beetje een volgerke, zo denk ik, ja. Dus ik wou meedoen.
0: En sinds wanneer ben je dan gestopt?
2: Dat gaat weer... dat gaat weer een beetje als sloef overkomen. Maar eigenlijk is sinds dat ik mijn vriendin heb leren kennen.
0: Hier gaan we weer.
2: Nee, maar dat is echt waar.
0: Nee, maar dat is echt niet gelogen. Dus jouw vriendin zei van, jij komt er niet in zolang je rookt.
2: Het komt echt wel daarop neer. Ja. Ze vond dat stinken en vies. En ze zei eigenlijk tegen mij, als wij echt iets serieus willen worden, ga je wel moeten stoppen met roken, want dat vind ik niet leuk.
0: Ah, vind ik wel heftig eigenlijk.
2: Ja, dus ik ben daar echt oprecht voor haar mee gestopt. Ja.
0: Dus dat werkt veel beter. Een lief die zegt van, jij gaat nu stoppen dan al die pleisters en die chicken en zo. Ja, wat mensen jarenlang proberen en wat blijkbaar niet echt zo heel goed helpt bij velen.
2: Het is heel simpel. Zoek je gewoon een goed lief en die zorgt ervoor dat je stopt met roken. Zo makkelijk kan het zijn.
0: Ja, goed. Nog eens, uw vriendin gaat... ik weet niet of jij vanavond bij haar gaat mogen slapen.
2: Ja, het is echt meisje vandaag.
0: Dus ik kom nu al de tweede keer ter sprake in het programma.
2: Ah, ik ben echt een sloep.
0: Anyway, we gaan ze eens moeten uitnodigen, hè, hier toch?
2: Ja, dat is eigenlijk eens een goed idee. Alhoewel, vind je dat...

0: Op welke plaatsen is het op dit moment aanschuiven? Thibaut weet dat. 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je moet aanschuiven. Meer dan 20 minuten kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je 25 minuten kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: Lidl is verkozen tot verse bio.
0: Ja, dat was een beetje te snel. De A12 heb je ook nog richting Antwerpen. 22 minuten erbij tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. En tot slot op de Brusselse buitenring.
2: Wacht, Frit, ik ga een klein beetje stilzetten voor u. Want ja,
3: dat is beter, hè?
0: Ik moest een beetje roepen. Dus A12, ik ga herhalen. De A12 richting Antwerpen, 22 minuten erbij, dus tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. En tot slot nog op de Brusselse buitenring. Daar ben je 22 minuten kwijt tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem-Woluwelaan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
2: Oké, en nu ga ik ervoor zorgen, pas op, dat is hier een sterk staaltje techniek, dat uw loon kan betaald worden deze maand, hè?
0: Ah ja.
2: Gaan we dat fixen?
1: Ja. Yeah, want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
3: Peren.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
3: Kom, we peren hem.
1: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
5: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
4: Pats. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
6: Dats 24.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
8: Adverteren doe je op Topradio. Details op topradio.be.

0: Gisteren een super spannend spelletje.
1: Vol een bak.
0: We hadden Shauni aan de telefoon en ze had geen flauw idee tegen welk land onze Rode Duivels moesten spelen gisterenavond. Ze gokte dan maar Frankrijk.
2: En juist, juist.
0: Ja, voilà. En zo ging ze dus lopen met dat tankbudget. €200 hebben we gisteren weggegeven. Dat betekent dat onze pot vandaag opnieuw op €150 staat.
2: Ja, €150 tankbudget bij Esso dat je kan winnen. En als je wil meedoen, dan moet je nu gewoon vol een bak doorsturen via de Top Radio BE-app. En dan komen we zo meteen bij jou terug met 5 actua-vragen en 30 seconden de tijd heb je daarvoor.
0: Misschien ga jij ook moeten gokken, maar alsjeblieft, doe ons dan niet meer aan dat het zo bloedstollend is als gisteren. We zullen zien wat het dus vandaag wordt. Vol een bak nu insturen als jij kans wil maken op dat tankbudget. €150 valt er te winnen. De Top Radio B-app staat open voor jou. The Weeknd ondertussen.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via bild.living.
6: Yo gastjes, MC Drummer hier. Hort, heb je nu zo'n jopperduin van pijst? Goh, dat is toch Danny? Ik wil meer verske lucht. Ah wel, misschien moet je bij Varobice Panels komen werken. Want bij Varobice Panels bouwden mee als schone grote daken. En hey, gezever hé. Varobice Panels is op zoek naar dakwerkers en kraanmannen. Die liever een naam dragen dan een plastron. En hij noogte vrees hem. En ze van Nieper of Poperingen, dan is het niet ver hé. Kom maar af naar Varobice Panels. We hebben werk voor je. Varobicepanels.be voor meer info.
5: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bild.living.
7: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
8: Zo'n knappe servicetechnieker. Bij Rental Pumps.
7: Rental Pumps. Wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
9: Amai, hey, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller poederlaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
10: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
11: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.

0: 150 euro om te tanken zit er in onze Vollenbak.
1: Vollenbak!
0: En we gaan spelen met Thierry uit Mechtem. Dag Thierry, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dag, ik ben Thibaut. Jij bent je tuinhuis aan het schilderen op dit moment?
2: Ja, dat klopt. Een beetje winterklaar aan het zetten. Ik hoop dat het niet te streng wordt.
0: Je had een beetje weinig tijd, had je ons net nog gezegd, om je te verdiepen in het nieuws vandaag.
2: Ja, ik check niet elke keer het nieuws. Het is meestal toch negatief nieuws. Ik heb nu net even de app opengedaan, het laatste nieuws, en ik hoop dat het van daaruit komt.
0: En wat heb je zo op korte tijd bijgeleerd?
2: Ja, dat zullen we zobiet zien.
0: Niet te veel zo te horen. Maar goed, inderdaad, over naar de orde van de dag. Misschien komt het wel van pas, hè, wat je de voorbije minuten nog hebt bijgelezen en bijgestudeerd. Jij wint die volle bak van 150 euro als je onze 5 vragen juist kan beantwoorden binnen de 30 seconden. Ze hebben dus een link met de actualiteit van vandaag of de voorbije dagen. Als je het antwoord niet weet, Thierry, dat is belangrijk, heel snel pas zeggen, want bij een fout antwoord moeten we het spel meteen stoppen.
2: Oké.
0: Jij telt af, 3, 2, 1 en dan start de klok.
2: 3, 2, 1, go.
0: Welke reality-reeks over de familie Verhulst komt vanaf volgende week terug?
2: De Verhulstjes.
0: Welke nationaliteit heeft Francis Halsen, winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde?
2: Zweed.
0: Dat was een Belg.
3: Ja, het is een Belg dat gewonnen heeft.
2: Het stond... Ik heb het nog niet gelezen.
3: Oh, nee.
0: En je zei het zo zeker.
2: Ja, ik ga twee dingen verwisseld hebben.
3: Ja, waarschijnlijk. Oh, ja. Je had het net nog gelezen, of niet?
2: Ja. Ik heb het echt net open gedaan.
0: Allee, dat is zo jammer. Ja. Dat is zo jammer, want... Goed, niks aan te doen. Er komt 50 euro extra in de pot. Betekent dat wij morgen voor 200 euro spelen. Veel plezier dan nog met het tuinhuis.
2: Dankjewel.
1: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu Vollenbak via de Top Radio B

0: Het is bijna 6 uur.
1: Bram en Thibau. We make you
0: move. Dus is het zometeen aan Wouter. De partyroom opent zometeen om 6. En vanavond worden er prijzen uitgedeeld in Ibiza. De ranking van de lijst met de populairste, of moet ik zeggen beste DJ's ter wereld wordt bekendgemaakt. De fameuze DJ Mag Top 100.
2: Ja, en ik hoop dat ze Kygo op 1 staat. Hè.
0: Want jij bent mega fan van
2: ja,
0: Kygo.
2: Ja, zeker.
0: Je bent zelfs... Het getatoeëerd met ja, Kygo.
2: Ik heb een Kygo
0: logo's
2: tattoo.
0: Of tattoos of ja. Whatever.
2: Zo, zijn tweede album, denk ik, staat erop. Op mijn arm. En het erge is, ik wil er even, toch even gebruik van maken. Vorig jaar stond hij niet in de top 100.
0: Maar hoe kan dat?
2: Dat is ongelooflijk. Ja, ik snap dat ook niet eigenlijk, maar die staat er niet in.
0: Wacht. Maar heb jij gestemd op Kygo?
2: Nee.
0: Ah, maar dan heb je eigenlijk geen recht van spreken, vind ik.
2: Ah, dat is mijn stemmen.
0: Ja, duh.
2: Ah. Oké, dan goed. Moet ik gaan stemmen.
0: Dus het zal weer geen Kygo zijn in de DJ Mag Top 100. Maar wacht maar volgend jaar, want je gaat dat hele ding manipuleren en dan gaat Kygo op nummer 1 eindigen. Goed, wie dat dus vanavond wordt, dat ontdek je misschien wel zometeen bij Wouter, want het gaat erover. Take a

0: plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldieprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: Het is 6 uur, hier is Ortwin met de topheadlines.
4: Goedenavond. Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer ophebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. En dat is nodig, zegt Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Je hoort Stef Willems.
5: Bij 0,5 tot 0,8 promille bijvoorbeeld neemt het ongevalsrisico in ons land bij 18 tot 25-jarigen ongeveer 2 keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. En daar probeert men met deze maatregel op in te spelen.
4: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Je hoort Isan Chiwalikli van Brussels Airport.
6: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alisia of met de andere afhandelaar werkt. En dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
4: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Istanbul, in Turkije, heeft een meisje van 15 8 andere meisjes aangevallen met een mes op een middelbare school. Een van hen is daarbij overleden. Volgens de gouverneur was de aanvalster ook geen leerling op de school. Wat haar bezield heeft, is niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford. Maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor aanvallen op Iran. 70 Belgische topatleten werden vandaag uitgenodigd bij koning Philip en koningin Mathilde op het paleis in Laken. Het vorstenpaar wil hen feliciteren met hun knappe prestaties. De atleten behaalden onder meer medailles op de Europese of wereldkampioenschappen. Jana van Lent, die deze zomer brons haalde op de 10.000 meter op het EK Atletiek, was onder de indruk.
7: Dat is heel eigenlijk onbeschrijfelijk dat er inderdaad zo'n erkenning is. En ik denk dat als atleet, maar ook als coach of de hele entourage rond, dat heel veel betekent om hier te mogen komen. Dus ja, een hele grote eer.
4: Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
3: Daarnet niet zoveel file tijdens de file rave, maar helaas staan ze er nu wel. De E17, daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van het UZ Gent richting Gent Centrum. Je verliest op dit moment 50 minuten. E40 met een brandend voertuig ter hoogte van Erpenmeren en daar verlies je 40 minuten. Buitenring van Brussel tussen Wezenbeek op en Zaventem een half uur. 20 minuten Antwerpse ring tussen Antwerp West en Borgerhout. En 20 minuten in Brussel tussen de George Henri Tunnel en Ter Kamerenbos. Van der plaats in de file, dan is dat voor max een kwartier.
2: Dit is Top! Wouter de Vries.
3: Misschien wel de laatste avond met zomerallures. Dat gaan we hier vieren zometeen met Mojo Lady. Maar eerst deze van Crisscross Amsterdam.

Ladies and gentlemen, dat was nog eens die fantastische classic van Mojo. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room. Come on. Vier het einde van je werkdag met Wouter. Welke twee vrouwelijke techno-dj's draaien binnenkort 3 uur lang samen in Gent? En waar maken ze straks bekend wie de nieuwe beste dj ter wereld is? Ik ga al zo meteen eens een stand van zaken checken. En natuurlijk nieuwe muziek testen in goed bevonden in 30 seconden. Welkom bij het leukste feestje van je radio.

Vanavond is het zover, bekendmaking van de nieuwe beste DJ ter wereld. En het zal allemaal plaatsvinden in Discotheek Universe op Ibiza. Bekendmaking van de beste DJ ter wereld met de nieuwe nummer 1 van de DJ Mag Top 100. De vraag is, wie zal David Guetta opvolgen? En het wordt daar een zeer leuke show met twee van België's toppers die daar gaan optreden, zoals Lost Frequencies zal erbij zijn, maar ook Charlotte de Witte daar tijdens de uitreiking van de DJ Mag Top 100. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, wie wordt de nieuwe nummer 1 DJ ter wereld? Zal ik eens gaan voor een outsider die nu op plaats 3 staat? Ik tip de Braziliaanse DJ Alok.

0: Ik heb het straks over een heel leuk event wat er volgend jaar aankomt. Twee top DJ's, twee female top DJ's gaan er back-to-back draaien in Gent. Wie dat zijn, verklap ik zo meteen.
1: Bij Super XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Si Passione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icparixl.be of bij je icparixl.
2: Kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
1: Hurman. Zet de puntjes op de O.
4: Ontdek nu de Hurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hurman.be.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
7: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
8: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek? NMA, yes!
9: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
10: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
11: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

Ed Sheeran met... Vanaf morgen start de voorverkoop voor een zot event wat er volgend jaar aankomt in Flanders Expo. Op 6 februari. Charlotte Witte, back to back met... Deze Nederlandse topper, Nederlandse DJ Kiki. Samen op één podium. The best of both worlds eigenlijk. En dan weet je, it's gonna be alright.

0: Beetje country invloeden vind ik. Albert Kay. Zometeen test ik weer nieuwe muziek in Goed Bevonden in 30 seconden. Dat is het item voor nieuwe producers, nieuwe zangers, zangeressen, nieuw muzikaal talent. Stuur je track in via topradio.be. En wie weet geef ik het een kans in deze rubriek. En zometeen gaan we kennis maken met een naamgenoot van mij, Wouter, en zijn muziek natuurlijk. Eerst even zien waar de files staan. Dat is nog steeds een lange file op de E17 door een ongeval ter hoogte van Beervelde. De richting van Antwerpen is dat. Vanaf Gent verlies je daardoor een uur op die E17. E40, brandend voertuig staat daar ter hoogte van Erpenmeer. Je verliest een half uur vanaf Ternat. Buitenring van Brussel tussen Wezenbeek op en Zaventem verlies je een half uur. En dan de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerp-West en Borgerhout 20 minuten. En ook nog 20 minuten in Brussel tussen de Annie Cordietunnel en de Kunstwettunnel. Op een andere plaats aan het aanschuiven, maximum een kwartier kwijt. Zometeen Swedish House Mafia en Lieke Lee.
1: Er trekt een actieve onweerszone over het land. Schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Zeg schat,
1: ja?
5: Die badkamer, daar is een lek geweest.
1: Oei!
5: Dat is een zwembad. Wat nu?
1: Oh, ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conference peren en Joragold appelen, win je thuis.
10: Mmm, peren.
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we peren hem.
9: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
11: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
11: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Kop
14: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
15: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
14: is wie er mag rijden. Yes, munt.
15: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
16: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
17: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
16: Ja, ik weet het.
17: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
16: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
17: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
16: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Heel mooie Zweedse combo's, Swedish House Mafia en Lika Lee. Happiness is so sad.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Wouter heeft zijn track ingestuurd naar dit item. Die naam heb ik precies al ergens gehoord. Wouter, goedenavond en welkom bij Top.
2: Goedenavond, dokter. Bedankt.
0: Ja, zeg, wie is jouw inspiratie om muziek te maken?
2: Ik ben wel fan van Boris Brecha en NTO, Daft Punk, Franse House. Dat is wel mijn ding eigenlijk.
0: Hoe lang ben je bezig geweest aan de track die we zo meteen gaan horen?
2: Ik denk in uren. Toch wel... Een uur of 30, denk ik.
0: Ja, kijk, dat drukt hier in uren uit. Goed voor mij.
2: Zeg, ja, dat doe ik.
0: Je bent er even aan bezig geweest, zo kunnen we het samenvatten.
2: Ja, ik ben er wel even mee bezig. Maar dat is in avonden een paar uurtjes.
0: Oké. Zeg eens, wat is je artiestennaam? Dat hebben we nog niet gezegd. En welke track gaan we zo meteen horen?
2: Hydro.
0: Hydro, met?
2: Met Move Your Body.
0: Move Your Body. Ik heb het nummer zelf al eens beluisterd natuurlijk. Voor mij klinkt het zeer zomers. Was dat ook de bedoeling als je het hebt gemaakt of is het zo toevallig uitgedraaid?
2: Ja, er is wel, het is wel de bedoeling inderdaad dat er happy sound in zit.
0: Daar word ik er ook van, eerlijk gezegd.
2: Ja, ja. Ik heb eigenlijk de voice gezocht. En dat vond ik eigenlijk heel goed. En dan heb ik mijn nummer daar rondgebouwd.
0: Je hebt eerst de stem gezocht en dan de muziek er rond gemaakt.
2: Ik heb eigenlijk mijn nummer rond de stem gebouwd.
0: Ook goed om te weten. En ik vraag het toch maar eventjes in de wereld van AI. Heb je AI gebruikt of heb je dit allemaal zelf gedaan?
2: Nee. De enige sample dat erin zit is eigenlijk de voice sample. Okay. En die heb ik ook bewerkt en zo. Dus die is eigenlijk zelfs niet origineel.
0: Helemaal goed. Hydro, Move Your Body. Ik ga 30 seconden draaien, maar misschien wordt het zo meteen meer, Wouter. Daar zal de luisteraar van de party room over, hopelijk, hè, over beslissen. Dus we horen je zo meteen terug met de resultaten. Maar eerst even luisteren. Tot zometeen.
2: Tot zometeen.
1: Goed bevonden in 30 seconden.

En daar is die vervelende wekker al. Ik zat al helemaal in de vibe, moet ik zeggen. Ja, ik vind het wel iets hebben. Maar goed, ik mag niet mee beslissen natuurlijk. Jij moet het gaan doen. En dat doe je natuurlijk weer in de Top Radio BE-app. Stuur maar in. Goed bevonden als je hem volledig wil horen. Graag ook met een woordje uitleg natuurlijk. Ofwel wordt het niet goed bevonden. Als het nog niet helemaal je ding is, wat Wouter hier net had ingestuurd. Hydro, move your body. Kan ook altijd natuurlijk. Jij bent de baas, de chef. Je hebt het voor het zeggen. Jij beslist of ik deze track zo meteen volledig ga draaien. Of dat het blijft bij die 30 seconden die we net al hoorden. Dus kom maar door. Goed bevonden of niet goed bevonden. Stuur het in onze Top Radio BE

0: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. Oh, de ambiance is fenomenaal. Ook gezien, een goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
1: Ree-Eggermond, filiersdreven Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
1: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
5: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
1: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Santos heeft een te gekke actie.
7: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
8: Check santos.be/schoenen voor meer info.
9: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
10: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
11: Balieu
10: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
11: Abdij
10: glimlachte ze terug. En een week later aan
11: Buil
10: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
11: ULB.
10: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
11: Aan Marie-José.
10: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
14: Luister Topschaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Topschaamteloos. Hier is het altijd feest.
15: We make your move.
16: Top!
17: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Guru Josh Project Infinity, daarnet een stukje gehoord van deze Hydro. En Move Your Body.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: En daar is Wouter terug. Wouter, ben je nerveus om de resultaten te horen?
2: Ja, toch wel een beetje.
0: Ja. Je hebt er vertrouwen in, of niet?
2: Ja, ik heb wel vertrouwen in. De mensen in mijn omgeving waren positief en die zijn ook wel...
0: Ja, misschien durven ze dat allemaal niet zeggen tegen jou. Ja. We gaan eens checken wat er hier allemaal is binnengekomen in de Top Radio BE app. Dimmy zegt, sorry, geen hoogvlieger voor mij. Dat begint hier al slecht, hè?
2: Oei.
0: Ja, ik ga even verder gaan. Hey, Patricia, nee, ik vond het niet goed. We hebben ook... Ja, jammer dat ik zo niet zou brengen. Robin zegt hier ook, niet goed bevonden, niet echt mijn ding. Maar, Wouter, er is ook nog een ander kamp. Bjorn zegt hier, goed bevonden, catchy. Chris zegt ook, goed bevonden, niet 100% overtuigd, maar smaakt toch naar meer. Dus we mogen hem toch draaien voor Chris. Dat is al beter, hè?
2: Ja, natuurlijk.
0: Camille zegt ook goed bevonden. Philippe heeft ons ook een bericht gestuurd. Goed bevonden, benieuwd naar het ganse nummer.
2: Super, ja.
0: En Bart, dus... Bart stuurt hier ook nog moeilijk, maar toch goed bevonden.
2: Ja, oké. Okay. Ja, het is natuurlijk, meningen zijn verspreid.
0: Meningen verschillen, zeker in dit item, maar je hebt ze meegeteld of niet. Maar ik ga het je zeggen, het is...
1: Goed bevonden.
0: Ja, proficiat Wouter.
2: Dank u wel.
0: Dat betekent dat we jouw nummer nu volledig gaan draaien. Hoe voelt dat?
2: Super, ja. Ik ben echt blij. Mag ik nog een kleine credit geven aan mijn dochter? Die,
0: heel zeker.
2: Meegeholpen heeft met een beetje de sound zoeken.
0: Wat?
2: Voor mijn nummer.
0: Jouw dochter zat aan de knoppen achter het toetsen voor het nummer, of wat?
2: Half jaar.
0: Kijk, dat is helemaal...
2: Ze heeft goede smaak van geluid en...
0: Helemaal leuk om te horen, Wouter. Dus Wouter, samen met zijn dochter, hebben samen het nummer gemaakt. Kijk, we gaan ervan genieten. Ja. Veel succes nog met de muziek en bedankt om in te sturen, hè, vriend. Salut.
2: Salut.
1: Goed bevonden in 30 seconden.

Niks duurt meer de Topradio BE-app. Nu ben ik toch meer overtuigd dan na de 30 seconden. Ja, dat is zo mooi om te horen. Eerlijk gezegd, ik vind hem ook leuk. Het was Hydro, Move Your Body. Volgende week nieuwe kansen dus als je ook muziek maakt. En ja, goede nummers instuurt. Komt hij misschien hier in Goed Bevonden in 30 seconden. Er is Sigala in de Party Room en Easy Love.

0: Easy Love van Sigala.
1: Straks, na 7 uur,
0: is er Christophe met een volle maag. Gaat hij beginnen aan zijn programma. Wat heb je gegeten?
2: Ja, vol, niet echt vol. Proteïnepannenkoeken.
0: Wat is dat voor iets?
2: Protein pancakes, ja. Pannenkoeken met eiwitten. Ja.
0: Dat staat bij mij niet op het menu, moet ik zeggen, vanavond.
2: Nee, maar ik heb wel overdag al gegeten tonijnfilet met...
0: Een paar tonijnfilets gaat hier zijn volledige menu opnoemen. Oké, dus het komt helemaal goed. Zometeen kan je tracks weer aanvragen natuurlijk in Top Request in de Top Radio BE-app. Christophe is er klaar voor. Ondertussen Like Mike ook weer, want die treden weer samen op. Dini en Mike zijn hier. Stay a while.

0: Dit is Top.
1: Dinsdagavond 7 uur.
0: Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: Dinsdagavond 7 uur Top Headlines met Ortwin.
2: Goedenavond. Nicola Ullens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder Mirjam Ullens. Dat heeft de jury beslist op het Assize-proces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ullens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Het beraad begon om 10 uur 's morgens, maar de jury raakte het niet eens, zegt journalist Nathalie Dijk.
3: Uiteindelijk was het een bijzonder krappe meerderheid. 7 juryleden stemden voor moord, voor bedachtheid. 5 die bleven vasthouden aan die doodslag. De 3... Rechters moeten in dat geval de doorslaggevende stem leveren en zij hebben zich aangesloten bij de meerderheid, de 7 die voor moord hadden gestemd.
2: Morgen kent hij normaal zijn straf. Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer op hebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. En dat is nodig, zegt Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Je hoort Stef Willems.
4: Bij 0,5 tot 0,8 promille bijvoorbeeld neemt het ongevalsrisico in ons land bij 18 tot 25-jarigen ongeveer 2 keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. En daar probeert men met deze maatregel op in te spelen.
2: In Istanbul, in Turkije, heeft een meisje van 15 8 andere meisjes aangevallen met een mes op een middelbare school. Een van hen is daarbij overleden. Volgens de gouverneur was de aanvalster ook geen leerling op de school. Wat haar bezield heeft, is niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford. Maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor aanvallen op Iran. En wielrenner Jarno Widar heeft zijn eerste profzege beet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers Trevali Varesine. Widar klopte de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. Het is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar won de Sloveen Tadej Pogačar die. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar 15 graden.
1: Dankjewel, Ortwin. 2 plaatsen nog in het Brusselse waar je meer dan 15 minuten verliest. Dat is op de Bibbering, dat door een ongeval tussen Astridlaan en Jetten, 40-tal minuten erbij. En op de Buitenring ook door een ongeval tussen Wezenbeek, Oppum en Zaventem.
0: Dit is Top. Top Request. Christophe Abs.
1: Niet mijn playlist, maar die van jou. Open de Top Radio BE-app, want die heb je echt wel nodig. Tot 9 vanavond. Fijn dat je erbij bent en welkom.

Mikey Rizzardo en Shin Yuko. Dit is Top Request, het programma hier bij Top dat voor een heel klein stukje toch wel van jou is. Dus wat je ook aan het doen bent, koken, chillen of onderweg in de auto, jij kiest de soundtrack. Open de Top Radio BE-app, claim je favoriete track via onze app en stuur hem meteen ook even bij waar je dan ook luistert. Dat is altijd leuk. De Top Radio BE-app, die is toch wel even van jou. Dit is Fat LeGrand en Put Your Hands Up for Detroit in Top Request.

Beef, All I Know. Welke track geeft jou instant een glimlach of een boost? Laat het me weten via de app van Top en ik zet hem meteen voor je klaar. En dat heeft ook Bart gedaan. Hij zou heel graag dit horen, Scoop met Drop It. Hij heeft voor lokale plaatjes. En die van Scoop is daar uit de buurt blijkbaar. Tine, Jan Vervloed. En Bart is momenteel aan het rijden. En handsfree was nogal moeilijk. Maar Bart, dat is absoluut geen probleem. Dit is hem, die van Scoop. En Drop It voor jou. Drop it.

0: go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
0: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
9: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

track met ook toch wel een van die legendarische clips, hè, die destijds werden gemaakt met die dreadlocks en zo. En het is ook wel een vorm van freestylen wat we aan het doen zijn deze avond, hè. Met Top Request. De freestyler en Bamfunk MC. Top Request. Ja, beschouw mij vanavond gewoon als je beste vriend die jou toch wel heel toevallig hier achter de knoppen van een radiostudio zit, die van Top. Jij vraagt ze, ik draai ze en dat heeft ook DJ gedaan. Goedenavond, indien mogelijk is dit mijn Top Request. Absoluut DJ, een fijne keuze heb jij gemaakt. Maro Picotto en Proximus. Alvast bedankt, groetjes DJ. Met veel plezier is dit jouw track. DJ, geniet ervan.

0: Om dan te weten dat dit eigenlijk uit de handen van AI komt, ja, ik vind dat best wel gevaarlijk. Weet je, is het toch wel geworden? The Second Voice en Let Me Be. Ik ben benieuwd wat er nog allemaal uit de mouw van AI gaat komen. Zometeen Kygo en Max McKnown, Take Me Back. Maar eerst even naar de weg. En het gaat nog moeilijk op één plaats. Dat is op die Brusselse ring. De Brusselse binnenring tussen Deelbeek en Jette. Nog altijd een 25-tal minuten daar.
1: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar...
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Dit is

0: request. Ja, soms krijg je dan berichtjes binnen via de Topradio BE-app van mensen van ja, ik had te laat zijn om een plaatje aan te vragen. En dat was ook het geval bij Vince. Vince, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, je bent absoluut niet te laat. Zo zie je maar, je komt, hier kom je altijd aan een bak. Vince, je staat in de file op weg naar de indoor skipiste van Antwerpen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Wij geven daar, we hebben daar een skiclub en we voorzien eigenlijk wekelijkse trainingen.
0: Ja, je doet dat wekelijks. En je doet dat ook naast jouw eigen job, hè?
1: Ja, klopt. Ik ben eigenlijk zelfstandig vrachtwagenchauffeur en ik heb bij de zaak het skiën eigenlijk opgenomen om dan een beetje extra freelance werk te kunnen doen.
0: Wow, dat is wel volledig iets anders, hè?
1: Ja, het is het rustgevende na een hele dag in de file te staan.
0: Ja, als je dan op de skipiste staat, heb je dan ook oortjes in met muziek of zo, of de radio? Gebeurt dat wel eens?
1: Vooral in het buitenland. Daar zo niet, omdat als we lesgeven is het heel veel interactie met de klanten. Ja. Dus dat is een beetje ongepast, maar er speelt wel altijd muziek op de achtergrond, of als je op de lift zit.
0: Ja, maar als je dus op wintersport gaat of zo, je staat van boven op de berg, dan gebeurt het wel eens misschien met de oortjes dat je naar top luistert dan.
1: Ja, dat gebeurt zeker.
0: Oké. Zeg, Vince, je hebt ook een plaat gekozen. Dat is Audible met My Favorite Game. Heeft dat een bepaalde reden?
1: Ah, ik was eigenlijk al fan van het origineel, My Favorite Game. Maar dan die iets meer upbeat van Audible maakt het gewoon nog iets fijner om op zo'n avond te luisteren. Iets meer tempo erin.
0: Ja, er wordt een beetje geboycott soms, hè, Audible tegenwoordig. Je weet het verhaal erachter.
1: Ja, klopt. Ik heb een aantal optredens van hem gezien en ik vind het eigenlijk wel jammer, want oké, de omstandigheden zijn hoe dat ze zijn, maar zijn muziek vind ik wel nog steeds heel goed. Dus ja.
0: Maar je weet het wel te smaken. Goed, Vince, veel succes daar op de piste van Antwerpen. Ik ga hem draaien, jouw track. Dit is Ademel en My Favorite Game. Nog een fijne avond, hè.
1: Dankjewel.

0: zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-build computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.

Ik zou eens kunnen zeggen, dit is uit mijn goede oude tijd. Echt waar, Tiga en Centurious en Sunglasses at Night. Jij luistert Top Request op je radio. En ik ben ook wel echt super benieuwd naar het verhaal achter de schermen van de Top Radio BE-app. Waar staat Top momenteel op? Ben je bijvoorbeeld aan het zweten in de finish, de afwas aan het wegwerken? Laat van je horen in de Top Radio BE-app. En Thibaut heeft dat ook gedaan. En hij zou heel graag deze van Fioco horen. Celebrate!

0: onderweg achter de nieuwe racehelm van zijn dochter. En dan vroeg ik natuurlijk, wat doet ze precies van racen, zijn dochter? Enfin, ze hebben gekozen voor deze Nine Man van Lazy Craft.
1: Komm schon, es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: En zo is 8 uur. Ortwin heeft nieuws voor jou.
5: Goedenavond. Nicola Ullens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder, barones Mirjam Ullens. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ullens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Het beraad begon om 10 uur 's morgens, maar de jury raakte het niet eens, zegt journalist Nathalie Dijk.
6: Uiteindelijk was het een bijzonder krappe meerderheid. 7 juryleden stemden voor moord, voor bedachtheid. 5 die bleven vasthouden aan die dood. De 3 rechters moeten in dat geval de doorslaggevende stem leveren en zij hebben zich aangesloten bij de meerderheid, de 7 die voor moord hadden gestemd.
5: Morgen kent hij normaal zijn straf. Frankrijk heeft een test uitgevoerd met een nieuwe kernraket. President Macron was aanwezig bij de lancering voor de kust van Bretagne. Het gaat om de nieuwste generatie ballistische raket die vanaf een nucleaire onderzeeër wordt gelanceerd. Bij de test droeg ze natuurlijk geen kernkop. Macron kondigde eerder dit jaar al aan dat hij zijn nucleaire afschrikking zou uitbreiden. Een wielrenner Jarno Widar heeft zijn eerste profzege beet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers Trevali Varesine. Widar klopte de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. Het is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar won de Sloveen Tadej Pogačar die. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
3: Dit is Top. Top Request. Christophe.
4: Ja, vertel eens, hoe is het met je, hoe was je dag en welke plaat kan jou vanavond echt een boost geven? Laat het me weten via de Topradio BE-app. Jonas Blue nu.

Charlotte Blue, Edge of Desire, samen met Malief. Request the alphabet. Ja, tijd voor een muzikale vitaminekuur. We gooien het alfabet in de blender hier van top. Ja, de mensen die zijn geslepen, de letters die gaan in de mix. En de grote vraag is dan natuurlijk, met welke letter gaan we vanavond plaatjes aanvragen? Luister heel goed naar de blender en claim daarna jouw track in de app van top.

0: Request the Alphabet met de letter R. En dit behoort er ook toe, hè. Rumors van Thomas Gray.
1: Top Request.
0: Ik denk dat ik een heel relaxte persoon aan de lijn heb. Klopt dat, Pieter?
2: Goedenavond, Christophe. Ja, dat klopt.
0: Je hebt me zo net verteld dat je van een osteopaat komt.
2: Ja, dat klopt. We hebben een osteopaat geweest, want ik zat geblokkeerd

0: in mijn nek en het was wel een keer nodig om een keer langs te gaan.
1: Heeft de tucht gedaan?
0: Denk van wel. Momenteel voel ik het goed, maar ik denk dat ik het vooral morgen zal voelen of dat het veel verschil heeft gemaakt. Maar ik hoop van wel.
1: Ja, Pieter, zeg, heeft dat een bepaalde reden dat het allemaal zo'n beetje vast zat bij jou?
0: Een beetje dagelijks, stress van het werk, denk ik. Een beetje van alles en nog wat door elkaar.
1: Hoe is het hoor, echt? Wat doe je dan precies van job?
0: Ik werk met een hijskraan, een telescopische hijskraan. Mm-hmm. Dat zijn toch wel zo wat, wat uren op een dag dat we soms wel draaien. Dat zijn er soms 12, kunnen er meer zijn.
1: Ja, oké. Okay. Zou hij luisteren, je baas? Bestaat die kans?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat die... nee, ik denk het toch niet.
1: Ja. Ik zou zeggen, ja, je komt van een osteopaat. Je kunt een keer even hè, je hoesting zeggen over je baas. Goed, Pieter, we gaan dat niet doen. Nee, we gaan het beleefd houden natuurlijk. Maar je hebt een goede track ingestuurd voor Request the Alphabet. En dat is... ja, vertel het zelf maar, Pieter.
0: Ik dacht aan Rainbow in the Sky van Paul Elstek.
1: En wel, ik ga hem draaien. Veel plezier, Pieter.
0: Ja, dank u wel.
1: Goeie rit naar huis. Bye-bye.

Want het is zo schoon om te zien in de Topradio BE-app dat andere mensen die aan het luisteren zijn op dit moment en deze Paul Elstak horen met Rainbow in the Sky. Die zeggen van ja, hey Pieter, extreem goede keuze. Dat kan gewoon niet beter. Het is er boemkop. We zijn dus op zoek in de Request the Alphabet naar tracks die starten met de letter R. En dit is er ook zo eentje. Het is de keuze van Tom geworden. Rui da Silva met Cassandra en Touch Me.

0: Request. Request the Alphabeat. De letter R. Welke track wil je horen? Geef het nu door via de Topradio BE-app.
1: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
2: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
0: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
6: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
6: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
7: Dit is Top. We make you move.
0: Top Request.

Ja, dit is ook wel zalig, hè. Kane en Tiësto met Rain Down On Me. Jij luistert Top Request, Request The Alphabeat. En dat betekent dat ik hier eigenlijk gewoon als jouw persoonlijke DJ zit te fungeren. Jij kiest, ik duw op dat knopje om de plaatjes in te starten. Dus wat wil je horen? Open de Topradio BE-app en stuur jouw avondtrack in. En Kathleen heeft dat ook gedaan. Kathleen met de letter R, Right In The Night van Jam & Spoon.

0: En zo is Kathleen ook meteen aan haar trekken gekomen, hè, met Jam and Spoon. Start uiteraard dus ook met de letter R. Right in the night.
1: Top request.
0: Aan de lijn heb ik Bob. Bob, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Bob, het is toch wel soms schrikken als je dan een onbekend nummer op je telefoon ziet verschijnen en dan is dat zo plots de radio, zeg. Wat heb je dan? Kan je opnemen?
2: Ja, ik heb wel gauw, ja, die komen automatisch op mijn voicemail terecht. Ik ken de nummers, dus ik heb jullie maar gauw toegevoegd als topradio in mijn gsm.
0: Ah, voilà, dat is altijd goed.
2: Dat kan niet meer gebeuren.
0: Ja, voilà. Dan, als je als de radio belt, dan weet je het meteen.
2: Inderdaad.
0: Zeg Bob, je bent net thuisgekomen, je komt van de dansles.
2: Ja, ik ben mijn zoon gaan halen op de dansles. Ja,
0: taxidriver.
2: Ja, inderdaad.
0: Goed. Zeg, Bob, jij bent de laatste op Request the Alphabet, dit half uurtje. Je hebt er toch wel een fijne track uit verkozen, hè? Vertel eens.
2: Ja, inderdaad. Ik moest er eigenlijk direct aan denken en een beetje een band met die track. In de zin dat het de videoclip hier opgenomen is op het vliegveld van Oostmalle. En dat ik nog weet dat ze dat vertelden van ja, ze gaan die opnemen. En ja, ik ken wel wat mensen bij de brandweer hier die dat daar dus in meespelen in die videoclip.
0: Maar is het echt waar?
2: Ja.
0: Ah, wel, ik ben nu echt curieus. Ik kan me totaal niet voorstellen wat er zich allemaal afspeelt in die clip op dat vliegveld dan. Maar ik ga straks eens kijken.
2: Ja? Een auto-ongeluk, hè? Het is een auto-ongeluk dat eigenlijk.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, ik ga hem straks eens bekijken. Dus één van die brandweermannen in dat clipje, die ken jij?
2: Meerdere
0: brandweermannen. Oké, okay. Ik ga dat straks eens bekijken. Ik beloof dat, Bob. Ik ga dat zeker doen. Voilà, ik ga hem draaien. Nog een fijne avond, want je hebt ook nog verteld dat er morgen een hele drukke dag zit aan te komen voor jou. Je hebt heel veel werk.
2: Inderdaad, dat klopt.
0: Dus laten we snel gewoon jouw track draaien en dan kan je snel je bedje in. Hè?
2: Ja, voilà. Dankjewel.
0: Nog een fijne avond, Bob, en dankjewel.
2: Voor jou ook.
0: Bye-bye.

Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta. Zo

0: Ik ben altijd al fan geweest van Clementine Douglas. Ze heeft dan ook meegeschreven aan deze track van Jack Jones. Pulling Me Back heet die. Werd nog niet aangevraagd in deze Top Request. Misschien een tipje.
1: Top Request.
0: Ja, nog een goede 20 minuten hebben die van de muziekredactie van Top hier bijzonder weinig te zeggen. Maar jij dus wel. Via de Top Radio BE-app bepaal jij welke beats er door je speakers knallen. Ben je op dit moment aan het studeren of ben je aan het overwerken of zit je al met de voeten omhoog? Gewoon thuis, laat het me weten en stuur jouw track in via de Top Radio BE-app.

0: Ja, het is nu niet dat we de hele nacht gaan doorgaan. Het is nog ongeveer een kwartiertje dat Top Request in je radio zit. Get Lucky van Daft Punk.
1: Top Request.
0: Nim, goedenavond. Jij bent er ook nog bij.
2: Ja, inderdaad.
0: Goedenavond. Jij zat op je fiets als ik je opbelde. Sta je momenteel stil met de fiets?
2: Ik ben een beetje...
0: Hallo, Nim?
2: Ja?
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik hoor jou terug. Je was even weggevallen. Nim, ben je al aangekomen op je werk? Want je werkt voor Volvo Trucks, zei je.
2: Ja, dat klopt. Volvo Cars.
0: Ja. Volvo Cars, ja. Ben je al aangekomen?
2: Nee. Ik ben even met tijd aan het nemen voor ons babbeltje.
0: Ah, oké. Okay, dat is goed. Waar sta je dan nu ergens?
2: Geen idee. In de middle of nowhere.
0: In the middle of nowhere. Oké, okay, goed. Nim, zeg, je had vandaag een vrij drukke dag, heb je mij zo net nog verteld. Je bent bezig aan je eigen vivarium.
2: Ja, dat klopt.
0: Is dat dan is dat voor planten of voor dieren in te stoppen? Of?
2: Beide zijn eigenlijk mogelijk, maar ik focus mij op de planten.
0: Je focust...
2: Ik ben zelf voorzien in het systeem, ja. En dan focus ik op planten.
0: Ja, ik heb dat even opgezocht om een bepaald ecosysteem na te bootsen, is dat hè?
2: Ja, inderdaad.
0: En wat ben je dan van plan?
2: Ik ben enorm vergekt op tropische planten. En ik ga vooral mij richten op de tropische planten.
0: Oké, okay, soms stop je daar dan dieren in?
2: Nee, de dieren vragen eigenlijk nog meer aandacht. Dus ik ga proberen zonder. Maar dat is niet gegarandeerd dat dat gaat slagen.
0: Ah, het is niet dat je daar tropische dieren hebt of zo. Dat je daar met slangen thuis zit of zo.
2: Nee. Voorlopig niet.
0: Oké. Okay.
2: Dat kan altijd...
0: Goed, zeg, Nim, om hoe laat moet je starten op je werk?
2: Om 8:45.
0: 8:45, heb je nog lang te fietsen?
2: Nee, 5 minuutjes.
0: Ah, dan ga je goed op tijd zijn. Je zit sowieso met de oortjes in, dus je gaat kunnen genieten van jouw track. Vertel eens, wat kan ik voor jou doen? Wat wil je horen?
2: Vandaag gaan we voor Lazy J en Azealia Banks met 212.
0: Voilà, hij komt eraan. Nim, bedankt voor jouw berichtje in de Top Radio B-app. En geniet van jouw track.

0: Jij luistert Top Request met Bebe Rexha en David Guetta. En Sad Girls. En ik denk dat ik ook iemand aan de lijn heb die toch een klein beetje sad is. Frederik, dat klopt, hè?
1: Ja, dat klopt wel, maar we hebben een goed gesprek gehad. Dat wel.
0: Ja, maar het was een goed gesprek, dat is het dan ook. Want je hebt me zo net verteld aan de telefoon dat je op weg bent naar huis na een toch wel zware vergadering in Utrecht. Vertel even.
1: Ja, dat klopt. Ik ben aan het hoofdkantoor geweest van Utrecht, van de firma waar ik voor werk.
0: Mm-hmm.
1: Om een beetje te vragen aan meer personeel omwille van dat de drukte heel hoog is.
0: Ja, vragen ze dat allemaal niet zo aan ons wat meer om wat meer ruimte te denken? Dan ben je eigen functie? Ik denk dat ze dat allemaal van ons een beetje verwachten. De werkgever tegenwoordig bedoel ik dan, hè?
1: Ja, dat wel, dat wel. Maar omwille van dat ik in Nederland ben te werk gesteld, dus een Nederlands contract heb, heb ik het idee dat de Nederlandse firma's, sommige Nederlandse firma's daar meer open voor staan.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, ook in communicatie met de medewerkers te gaan.
0: Ah, dus in Nederland verloopt het eigenlijk beter?
1: Voor mij in dat opzicht wel, ja. Want ik heb dingen meegemaakt in België die ik eigenlijk niet vond kunnen. Maar ja, zo.
0: Oei. Ja, je doet onderhoud van medische toestellen. Dat is dan in ziekenhuizen en bij dokters en zo, vermoed ik dan?
1: Nee, net niet. Dat is bij mensen thuis met thuisbeademingstoestellen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dan heb je wel wat klanten, kan ik me voorstellen. Dat klopt.
1: Nederland is daar wel op dit moment redelijk goed mee bezig om patiënten eigenlijk thuis te laten, niet alleen te laten revalideren, maar mensen met slaapapneus, COPD, ALS, van die soort mensen allemaal.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, heb je nog veel kilometers af te leggen dan? Voordat je thuis bent?
1: Ik zit op dit moment in Turnhout, dus het is ongeveer nog een uurtje rijden voor mij.
0: Nog een uurtje, nou waar moet je dan?
1: Sint-Truiden.
0: Naar Sint-Truiden, oké. Okay, goed, hij staat klaar voor jou. Frederik, jouw track, vertel eens, wat wil je horen?
1: De riddle van Gigi D'Agostino.
0: De riddle van Gigi D'Agostino. Laat het toch een beetje de pijn verzachten. Maar dat komt allemaal goed, Frederik, echt waar.
1: Zeker en vast.
0: Nog een fijne avond en veilige rit naar huis, hè.
1: Ja, dank je.

0: En dit was hem, de laatste request van dit uur voor Frederik, die dus op weg is naar huis. Ja, dit was hem, jouw toprequest van dinsdagavond 6 oktober. Morgen zijn we er terug vanaf 6 met Brian en Louis in de ochtendclub hier bij Top. Geniet nog van je avond en ook morgenavond is de toprequest met mezelf. Tot morgen.
1: Dit is Top. Dit is Top. In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Headlines.
2: Goedenavond. In alle middelbare scholen in Frankrijk worden de lessen geschrapt tot eind deze week. Dat heeft de Franse premier Le Cornu aangekondigd. Het is een beslissing van de Franse onderwijsminister. Bedoeling is dat scholen in gesprek kunnen gaan met de leerlingen. Al sinds vorige week zijn er hevige schoolprotesten in het land tegen de besparingen in het onderwijs. Vandaag was er een nationale actiedag. Volgens Binnenlandse Zaken waren er meer dan 250.000 betogers. In Parijs kwam het ook tot rellen met de politie. En ook in ons land liepen de studentenprotesten uit de hand. De politie van Luik pakte opnieuw meer dan 30 mensen op. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar het werd al snel gekaapt door relschoppers. Die stichtten brandjes en brachten vernielingen aan winkels in het centrum. Er raakten ook meerdere politieagenten gewond. Frankrijk heeft een test uitgevoerd met een nieuwe kernraket. President Macron was bij de lancering voor de kust van Bretagne. Het gaat om de nieuwste generatie ballistische raket die vanaf een nucleaire onderzeeër wordt gelanceerd. Bij de test droeg ze natuurlijk geen kernkop. Macron kondigde eerder dit jaar al aan dat hij zijn nucleaire afschrikking zou uitbreiden. Voetbal dan. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivel speelde 0-0 tegen Denemarken. Maar dat was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.